Liefje, hier ben ik weer, later dan ooit. Jij slaapt, ik ben dronken, ik leer het ook nooit. Paar vrienden, paar bieren, en dan vliegt de nacht. En ik denk er niet aan, of jij op me wacht. Ik ben ook een klootzak, ik doe alles fout.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.

koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moet je...

24 uur per dag. 24 uur per dag. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot raketten te leveren. De Amerikaanse opslagtanker is getroffen door een droneaanval in de Egyptische havenstad Ain Sokhna. Het schip raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De aanval vond plaats in de Rode Zee-regio, een gebied waar afgelopen periode meerdere schepen doelwit werden van aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. Vanavond kwamen honderden mensen samen op het Utrechtse Domplein om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Ook toespraken van burgemeester Sharon Dijksma en de Duitse ambassade. Het weer nog. Vannacht draait de wind naar het westen. Vooral in de kustgebieden neemt de wind ook iets toe in kracht. Veel koude nachtigraden gaan dat niet worden. Vlak aan zee en in de stedelijke gebieden is zelfs sprake van een plaknacht rond de 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

Je zegt ik wil zwemmen, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, ik zit

Dames en heren, dat was allemaal flauwekul. Je zou willen dromen dat je met zo'n mooi piano kan spelen als Jan-Willem Rozenboom. En die zit daar.

Dames en heren, hij komt zo meteen van links of van rechts, maar als hij op komt lopen zou ik zo hard mogelijk klappen voor ons muzikaal geweten, Jan-Willem Rozenboom. Harder, want hij kent ook het volgende liedje. Let op. Je had het toch gezegd aan het begin vanavond dat je wilde dansen.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. FIFA-voorzitter Gianni Infantino reageert op de felle kritiek op zijn plan om een deel van de WK-aandelen te verkopen. In een video noemt hij het voorstel FIFA Forward Enterprise een aanbod en geen verplichting, onderdeel van een democratische consultatieproces. Volgens Infantino biedt het een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van het voetbal te versnellen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een grootschalige luchtaanval uitvoert. Volgens hem bereiden de Russen die aanvalsgolf al dagen voor. Zelensky roept volgens bondgenoten, vooral de Verenigde Staten, opnieuw op om munitie voor luchtafweer en Patriot-raketten te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.

0: mensen. Dit was Spargo en tot kijk!
1: Hey you, this is Dance React.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een zware aardbeving in Japan zijn inmiddels 28 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden onder het puin. Tientallen mensen raakten gewond en diverse gebouwen storten in. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder zal oplopen naarmate meer getroffen gebieden bereikbaar worden voor hulpverleners. Dieven hebben alle 88 stoelen van het terras van Museum Café Bonjour in Maastricht meegenomen. Het café, onderdeel van het Bonnefatiemuseum, deed aangifte bij de politie. De stoelen verdwenen vermoedelijk in de nacht. De eigenaars zijn verbaasd over de omvang van de diefstal en zoeken nu naar vervanging voor het terrasseizoen. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter, ingezet bij een brand in een natuurpark. Onder de doden zijn brandweerlieden, agenten en hulpverleners. Het toestel verloor het contact tijdens een vlucht en werd na een zoekactie neergestort teruggevonden. Meta-platforms, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, boekt in het tweede kwartaal 28% meer omzet, ruim $60 miljard, dankzij hogere advertentieprijzen. De netto-winst daalde met 14% naar $15,8 miljard door hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en banenverlies. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws. Hier.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meer winst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. Gemeenten rekenen sterk uiteenlopende bedragen voor bouwvergunningen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis, dat grote prijsverschillen aantoont tussen gemeenten. De organisatie vindt dit oneerlijk en roept op tot meer uniformiteit in de tarieven. Huiseigenaren betalen daardoor soms onnodige kosten, afhankelijk van de gemeente waar ze wonen. De Verenigde Staten hebben een nieuwe reeks luchtaanvallen op Iran uitgevoerd en afgerond. De aanvallen waren gericht op nucleaire en militaire doelen in Iran. Washington benadrukte dat de operatie succesvol was verlopen. Iran reageerde op de aanvallen, maar de exacte schade en het aantal slachtoffers waren vooralsnog niet bevestigd door onafhankelijke bronnen. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. KLM heeft vorig jaar meer winst behaald. De luchtvaartmaatschappij slaagde erin de gestegen brandstofkosten door te berekenen aan reizigers via hogere ticketprijzen. Hierdoor steeg de omzet aanzienlijk. Moederbedrijf Air France KLM zag de netto meerwinst groeien, mede dankzij een sterke prestatie van de Nederlandse dochteronderneming in vergelijking met voorgaande jaren. Bij de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 mensen gedood, onder wie kinderen. In Kiev vielen 1 dode door explosies en in Lviv raakten 6 personen gewond. President Zelensky waarschuwde voor grote aanvallen en riep internationale bondgenoten op om geavanceerde luchtafweersystemen te leveren. En dan tot slot het weer. Vandaag is het overal droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op naar zomerswaarde van 25 graden. Later in de ochtend neemt vanuit het westen de hoge bewolking geleidelijk toe in ons land. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Zo, dat was een binnenkamer. Nou, het is eindelijk weer donderdagochtend, hè? Ja, dan mogen lekker. We weer. Ja, ik ben zoals altijd, ik ben Ralf. Tegenover mij zit
1: Katie.
0: En aan de overzijde zit
2: Isa.
0: Ja, daar zijn we weer.
1: Goedemorgen.
0: Weer gezellig. Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie weer afgestemd hebben op Rozo Radio. Bij ons fijne programma Kate met Ralf natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Hoeveelste uitzending alweer, Katie?
1: Ik ben het tel kwijt.
0: 60ste, iets over de 60 al.
1: Ik heb, dat moet haast wel. Ja.
0: Het gaat hard, hè?
1: Ik moet het eventjes bijhouden, want ik heb een ander mapje nou. En de andere noteerde ik het altijd. Liep het mooi op volgorde.
0: Ja. Dus nou,
1: ik moet
0: er
1: even
0: bij
1: gaan werken.
0: We weten het.
1: We weten het. Achter de schermen weten we
0: maar al best wel veel.
1: Al best wel veel. Ja. Dus lekker.
0: Na het geweld van vorige week, hè? De iconische albums, Meat Love met Adele.
1: Ja, was gaaf.
0: Dachten we nu van, ja, we hebben het heel vaak over van, hey, dit nummer, is dat niet gecoverd door? Is het origineel niet van? En nou, we vinden de ene mooier of de andere mooier. Dat, ja. Daar hebben we het heel vaak over. En toen dachten wij van, nou, daar moet wel uitzending mee te vullen zijn. Met een Golden Covers, de mooie titel die Isa er weer aangegeven heeft. En ik vraag me altijd af, hè, als we dit programma openen met het eerste nummer, gaan dan de vaste luisteraars ook echt proberen te achterhalen van wat is het thema van deze week? Wat is het thema van deze week? Heb ik een clue? Heb ik een aanwijzing? Kan ik erachter komen? En ja, ik zou het best wel knap vinden als je dat nu geraden had bij dit eerste nummer.
1: Ja, maar dat zijn nou wel mensen die niet ons volgen op social media.
0: Ja, oké, tuurlijk.
1: Snap je? Dan want die zien het al, hè?
0: Ja, die zien het al. Maar gewoon degene die out of the blue gewoon afstemmen.
1: Afstemmen.
0: En die denken dan, hey, wat is het thema?
1: Of geen Facebook of Insta hebben. En dan is het vrij moeilijk, denk ik.
0: Maar want waar luisteren we naar, Katie? Wat ga je ons vertellen?
1: Ja, nou kijk, het was natuurlijk bij... Jij vooral roept dan vaker tegen Isa van... Joh, wat vind jij nou mooi deze tijd? En toen had Isa op een gegeven moment van de week van... Als we nou eens inderdaad... goede bekende, goede, ja, echt klassiekers, die dan wel weer gecoverd zijn door, nou ja, goed, Isa, echt van jouw tijd, hè, alle de zangers en zangeressen. Want van sommige, Ralf, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dan moet ik echt wel denken van, oké, wie is dat? Zoals degene waar we nu naar luisterden.
0: Ja.
1: Don't You Worry About A Thing, van gezongen, wat we nu horen, door Tori Keller. Maar dat is natuurlijk het, Keller. Het is Kelly.
0: Tori Kelly.
1: Goh, ik moet er nog in komen, jongens. Het is vroeg. Het origineel is van Stevie Wonder.
0: Ja, dat hoorde ik net.
1: Ja. Jij kende hem van nog iemand anders?
0: Ja, van Incognito.
1: Ja.
0: 1992 volgens mij. Die had er ook best wel een hele mooie versie mee. Ook vrij succesvol.
1: Ja.
0: Ja, van Stevie Wonder. Ik ga hem meteen terugluisteren. Want ik ken hem niet, ja, denk ik. Of misschien ook wel.
1: Je hebt zo'n kennis van muziek.
0: Ja, maar ik had hem niet gelinkt aan Stevie Wonder. Nee, maar die man heeft zoveel mooie dingen gemaakt.
1: Nou, dat zeker. Het nummer komt al uit 1973. Zij nam het op, in 2016 voor de animatiefilm Sing.
0: Sing, ja.
1: Ik ken hem niet. Jij zei van,
0: ik ken hem wel.
1: Ik heb hem inderdaad gezien.
0: Ja.
1: In de film spreekt en zingt zij de stem van het verlegen olifantje Mena. En Mena die durft niet voor het publiek te zingen.
0: Maar uiteindelijk wordt ze de grote ster of zo?
1: Want er moet er een of ander theater of iets, weet ik, moet gered worden. Dat zegt jou misschien wel iets.
0: Ja.
1: En dan gaat ze dus met dit nummer en dan overrompelt ze iedereen met die krachtige stem. Ze blijft, vind ik, wel heel dicht bij het origineel van Stevie Wonder. Hè. Goed herkenbaar, maar toch echt wel lekker modern. En nou, de boodschap, dat vind ik gewoon een hele mooie. Die moeten we erin houden. Maak je niet te gek veel zorgen, want het komt wel weer goed.
0: Ja, dus we gaan dus luisteren naar covers, als ik het goed...
1: Door de hedendaagse artiesten.
0: Ja, echt hedendaagse. Want ja, als ik naar het lijstje kijk, het is echt het oudste wat er op mijn lijstje staat dat ik voorbereid heb, is 2010. Ik weet niet hoe het met jouw lijstje zit, maar dat is vrij recent.
1: Oh nee, ik heb nog wel jongeren erbij zitten.
0: Ja?
1: Jazeker, ja.
0: Nee, maar de oudste is 2010 bedoel ik. De oudste.
1: Oh, de oudste
0: is 2010.
1: Oh, sorry. Ja.
0: Dus lekker modern werk allemaal.
1: Ja, jij bedoelt het origineel.
0: Nee, deze versie.
1: Oh,
0: de nieuwe versie.
1: Na 2010 gecoverd zijn.
0: Ja.
1: Ik snap hem.
0: Nee, de originele zijn veel ouder natuurlijk.
1: Ja, het is de hitte die mij parten speelt. Wat me even overigens gelijk een bruggetje brengt.
0: Ja.
1: Want op het moment dat wij hier zitten te presenteren, dat iedereen lekker zit te luisteren, zijn ze bij mij ontzettend druk bezig om een airco's te plaatsen.
0: Echt waar?
1: Ja, en daar zijn ze gisteren mee begonnen. En ik heb beloofd vanmorgen aan Jan... De installateur. Dat ik echt even reclame voor hem ga maken. Want
0: luisteren ze ook dan?
1: Ik heb gezegd dat
0: hebben ze
1: moet luisteren.
0: Arbeidsvitamine opstaan?
1: Als Han heeft de box aangezet.
0: Oh nee, dan is goed.
1: Het kan zijn dat hij op dak zit. Die kans is groot.
0: Worden op grote hoogte worden we beluisterd.
1: Grote hoogte, ja, inderdaad. Ja, ja. We stijgen naar grote hoogte. Maar bizar, ik heb er verder geen verstand van. Maar ik vind het echt, als ik het zo zie, bizar hoe netjes dat hij werkt en hoe snel. Want hij had eigenlijk 3 dagen hadden we erop gerekend. En als het goed is het vanmiddag gefixt. En zo netjes, al die leidingen weggewerkt, okay, onder de dakpannetjes. Dus lieve mensen, willen jullie een airco, dan moet ik echt even van Dijken in Goorlen. Ga daar naartoe. Ga naar Jan. Jan
0: bij deze.
1: Van Dijken in Goorlen.
0: Sowieso respect voor Jan met dit weer op het dak en zo.
1: Hadden we het net nog over gehad. Jan vindt het heerlijk.
0: Ja? Ja. Gisteren ook. Vond hij het ook heerlijk?
1: Geen probleem.
0: Oh,
1: ja. Hij heeft een hekel aan regen en de koelte en de herfst, de winter.
0: Hij heeft een hekel aan koelte en hij verkoopt airco's.
1: Ja, nou, daar zei Steffen. Echt, hè?
0: Ja, leuk. Ja, nou, mooi.
1: Daar zei Steffen gisteren nog, dat is ook eigenlijk wel waar. Hè? Dan werk je dus in de airco's, maar dan werk je altijd in de hitte.
0: Ja.
1: Want als jij aan het werk bent, dan werkt die airco nog niet.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat is waar, hè? Ja. Ja, ik zei, nou, je het zegt.
0: Goeie analyse.
1: Dus, ja, dus dat was even een shout-out to you.
0: Ja, mooi dat je de naam even hebt kunnen noemen.
1: Zeker.
0: Dat je zo tevreden over hem bent.
1: Absoluut.
0: En jij komt straks thuis, want wanneer is ongeveer dat ze denken dat hij klaar is?
1: Ja, weet ik niet. Nou, het is in ieder geval heel simpel. Vanavond slaap ik cool. Hey, Is, en jij ook. Dus,
0: Isa ook. Nou,
1: ja, dus mij niet bellen vanavond, hè?
0: Nee. Ik hoor graag hoe het bevallen is.
1: Morgen.
0: Ja. Nou, dan gaan we snel door met ons lijstje. Want net hadden we natuurlijk Stevie Wonder. Don't You Worry About A Thing. En nu gaan we even door. Ja, even gewoon tussen neus en lippen door naar Prince. Hè?
1: Ja.
0: Kiss. Het origineel is uit, wat ik net zeg, hè? Prince and the Revolution. Moet ik dan, wat is het volledige plaatje? Want Prince heeft natuurlijk wat verschillende begeleidingsbands gehad in de jaren. Maar dit is eentje van Prince and the Revolution in 1986. Het hele bekende Kiss. En gecoverd in 2017 door Kelly Clarkson.

0: Ja, dit was Frozen van Jade. En het was heel grappig, Ralf, dat jij zei... Oh, ik dacht dat het van de film was.
1: Ja, toen
0: de film Frozen. Ja, ja, maar dat is geen nummer, toch? Wat Frozen heet. En dan Let It Go. Ja, precies. Ja. Het origineel is van Madonna uit 1998. Jade, die bracht haar versie uit in vorig jaar pas, maart 2025. En zij vond het tijd om een nummertje te coveren van Madonna, omdat ze al sinds kinds af aan daar een enorme fan van is. Dit nummer was vrij snel gekozen, Ees, want Jade. Little Mix, hè? Jade komt uit Little Mix.
1: Oh, oké. Okay. Ja, die hebben we natuurlijk een paar keer al in de uitzending gehad. Ja,
2: Little Mix. Hebben we al heel vaak benoemd natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar Jade, ja, dat is altijd mijn favorietje al geweest. En ik zei nog net tegen jullie, hè, dat ik het album aan het luisteren was. En toen dit nummer, ik dacht van, nou, dat is echt een mooi nummer, hè. Dat heeft ze goed gedaan. En toen had ik het met jou erover, met Katie.
1: Vernieuwend nummer.
0: Ja.
2: En toen zei jij van, ja, dat is origineel van Madonna.
0: Ja, toen zei je, wat komt het nummer wel bekend voor.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, inderdaad, de cover.
1: Zo is bijna 30 jaar oud, hè, dat nummer dus. Want jij zegt net 1998.
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, het gaat heel hard. Ja. En wij hebben ook net wel besloten, Ralf, dat wij vinden dat ze toen had moeten stoppen, hè, rond die tijd.
1: Ja, ik
0: na True Blue, het album.
1: True Blue. Ik vond Like a Prayer, dat album.
0: Ja.
1: Vond ik ook nog wel mooi.
0: Ja.
1: En toen is een tijdje volgens mij zo wat een beetje uit de picture geweest. En toen kwam ze, voor mijn gevoel, ik ben zeker geen Madonna-kenner, kwam ze een beetje terug met deze nieuwe look en deze nieuwe sound.
0: Mm-hmm.
1: Heel geproduceerd.
0: Ja.
1: Heel veel elektronische ondersteuning. Ja, ik vond het eigenlijk alleen maar minder haar steeds. En,
0: en
1: ze is nog steeds relevant.
0: Staan,
1: ik kon het zeggen, maar...
0: Ik doe ze het niet na, hè. Laat staan op die leeftijd. Dus dat sowieso.
1: Nog even... Of onderbreek ik jou?
0: Ja, onderbreek mij zeker niet. En ook al deed je het, dan laat ik dat toe.
1: Nou, ik was natuurlijk zo enthousiast over de toevoeging die je nog wilde doen.
0: Ja.
1: Want natuurlijk bij Kiss, bij Kelly Clarkson, waar we net naar luisterden, toen zei jij van, joh, ik ben helemaal verbaasd dat het origineel van Prince is. Want jij zat in je hoofd met Sir Tom Jones.
0: Jazeker. En ik zit jou echt aan te kijken. Je hebt het over Prince. Ik kijk hier al aan. Ik denk, wat de fuck? Wat gebeurt hier?
1: Ja, die mogen we natuurlijk niet onvermeld laten. Want natuurlijk, Tom Jones heeft ook een geweldige cover daarvan gemaakt.
0: Ja.
1: Ik weet even niet welk jaar erbij hoort. Maar blijkbaar zo goed dat hij in jouw beleving gewoon echt het origineel gezongen had.
0: Dat is typisch dan weer, hè?
1: Maar het is echt van Prince.
0: Ja.
1: Ja, maar hij heeft natuurlijk een geweldige cover. Hij is echt zijn eigen draai aangegeven. Maar deze was van Kelly Clarkson. En wat een strot, hè?
0: God,
1: jongen, die kan zingen.
0: Ongekend. Ja. Goed, nou, dit was Frozen. Dus dan geef ik hem weer door naar jou, Ralf.
1: Ja, de volgende is uit de 2020. Ook nog redelijk recent. Dat alweer 6 jaar geleden. Van Miley Cyrus. Nou, natuurlijk een van de grote sterren van deze tijd.
0: Ja.
1: Heart of Glass. Ik moest eerst echt denken van Heart of Glass. Ken ik dat nummer? Ja, natuurlijk ken ik dat nummer. Want het origineel is van Blondie.
0: Ja.
1: En dat is een oudje, hè? Ja. 1978, de Amerikaanse band Blondie. En iconisch nummer, hè?
0: Ja.
1: Ja, iconisch nummer.
0: Ja, sowieso Blondie,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, Blondie.
0: Ik hou ervan.
1: Ja, ik hou er ook van. Ja, en Miley Cyrus, die heeft daar haar heel eigen draai aan gegeven.
0: Die kan het ook.
1: Ja, die kan het ook. Ja. En dan gaan wij eens mooi naar luisteren. Heart of Glass.

0: aan. Want ik vind sowieso het nummer mooi. En ik, ja, die country.
1: Dit is jouw ding.
0: Dit is echt mijn dingetje. Dus ik was even lekker aan het wegzwijmelen hier. Het nummertje You're Still The One. Dat we kennen natuurlijk oorspronkelijk van Shania Twain. Uit 1998.
1: Wereldhit, hè?
0: Zeker, ja. Zeker. Teddy die heeft dit nummer nooit als een officieel studioalbum uitgebracht. Maar hij is heel erg bekend op... wat was het volgens mij? Is dat niet op YouTube iets? Dat hij daar zo bekend is, dat je daar van die covers...
2: Zou YouTube of TikTok dan zijn?
0: Ja, denk ik. Ja. Kijk, wat ik het mooie aan hem vind, die warme, soulvaste stem natuurlijk.
1: Maar hij treedt wel gewoon op, of maakt albums, of...
0: Nou, hij heeft wel eigen nummers, want het nummer van Lose Control, dat is wel van hem. Maar verder is hij, hij heeft gewoon een hele grote fanbase op YouTube. Daar zet hij dan heel veel covers op. Ja. En daar is hij volgens mij wel bekend mee geworden. Maar dat pluist me nog wel verder uit hoe dat zit. Maar dat Lose Control, dat is toch een nummer, dat zal ik in mijn hoofd hebben.
2: Ja, dat is... Ja.
0: Ja.
1: Dat is wel leuk, want...
2: Hij heeft wel veel bekende nummers, hoor, tegenwoordig.
0: Van zich?
2: Ja. Oké.
0: Okay.
2: Ja, een hele bekende artiest. Dat weer. Op festivals en zo.
0: Kijk, nou, dat was de bedoeling ook, hè, de nummers die jij kent. Precies.
1: Gaat volledig langs mij heen allemaal dit.
0: Ja.
1: Mooie stem.
0: Je zit er ook extra bij van...
1: Ja, ik leer graag.
0: Ja.
1: Dus en Isa zei net, van als je die gevoelige stem zo hoort, denk je van, nou, heb je er een bepaald beeld bij. Hè? Maar je zegt, het schijnt echt een hele ruike dude te zijn om te zien.
2: Ja,
0: dat verwacht
1: met
0: je
1: tatoeages en dat soort dingen.
0: Ja, lekkere grote vent tatoeages, van die grote oorbellen, baardje. Nou ja, je verwacht meer de rockkant dan deze gevoelige... You're still the one.
1: Maar ik vind dat, het doet me trouwens heel erg denken. Frederik en ik hebben natuurlijk die 8 maanden reis gemaakt. En toen waren we ook in Bilbao. Liep daar op straat een ruige dude met zo'n knotje. En nou, helemaal het plaatje, zeg maar.
0: Jij had dan ook een knotje, by the way.
1: Ik had dan ook een knotje.
0: Woest aantrekkelijk.
1: Ja, woest aantrekkelijk. Ja. Hij was nog net even wat ruiger.
0: Ja,
1: maar,
0: die tatoeages ontbraken.
1: Ja, nou, dat dus. En die had dus een gitarist bij.
0: Yeah.
1: En die werd ook de hele dag gefilmd, die gast.
0: Yeah.
1: En die ging dus op een gegeven moment op zo'n fonteintje zitten. Zo'n rand, vlakbij waar wij ook liepen.
0: Yeah.
1: En dan denk je van, nou, nu komt er een nummer, hè. En toen ging hij dus een akoestische versie zingen, terwijl die gefilmd werd, van Never Gonna Give You Up van Rick Astley.
0: Serieus?
1: Ja, serieus. En mooi. Maar dan denk ik van, ja, dat niet de keuze die je dan verwacht.
0: Die had jij niet verwacht.
1: Weet je wat ik ga doen? Rick Astley. Zo, oké. Okay.
0: Maar was het een... dat je denkt van, wow, nou...
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, maar dat is dan wel dat een breekbaar nummer.
0: Ja.
1: Met zo'n gast met de juiste uitstraling. Ja. Dat kan dan.
0: Dat
1: kan. Is dan een mooie combinatie.
0: Zeker. Dat vind ik vind het juist mooi altijd.
1: Dat deed me dit een beetje aan denken.
0: Onverwachte. Ja. Nou, ik genoeg allemaal met deze blijigheid. Het is tijd voor...

0: elke week als de sfeer een beetje lekker begint te gaan, dan gaat Katie de ergernis erin gooien. Want dan moet hij weer, moet weer geërgerd
1: worden.
0: Dan
1: moet lekker geklaagd worden.
0: Vooruit dan maar weer.
1: Ja, nou, wij zijn van de week niet zo van het klagen.
0: Nee.
1: Toch? Ik bedoel, dat doen we wekelijks. En ja, Isa, ik kijk jou aan. Want
0: Isa, gelukkig
1: het
0: wel.
1: Het is een beetje jouw week, hè? Want de nummers, jij hebt ze uitgezocht van de artiesten van nu. Nou ja, bla bla bla, heel verhaal. En jij bent gisteren naar de film geweest. En nou, hoe lang ben je daar binnen geweest? 2 uur? Je had er sowieso al 4, 5 ergernissen.
2: Nou ja, we zaten,
1: dus wij geven hem door aan jou vandaag.
2: Ja, nou, we zaten in de auto en toen kwam eigenlijk op punten van met de ergernissen. Toen dacht ik van, nou, ik heb er wel een aantal.
1: En er kwamen er een hoop uit en je ging me daar een partij ventileren.
2: Ja, nou, dus ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen om me even te uiten.
1: Ga je gang, meid.
2: Nou, ik ben gisteren naar de nieuwe Spider-Man film geweest, Brand New Day. Ja. Ontzettend tof film trouwens. Het was een voorpremière, was ik met een vriendje naartoe geweest. En ja, wat ik dan zo irritant vind, hè, dan is dat natuurlijk spannend. Ga je voor de eerste keer die film zien, zit je er helemaal in. En dan komt er zo'n belangrijk stukje, weet je wel. En dan is heel die zaal stil.
1: Ja.
2: Ja, en dan hoor ik toch in één keer aan de linkerkant zo'n gekraak van popcorn of chips.
1: Ja, dat eten.
2: Ja, en dan?
1: Ja, dat is...
2: Dan,
0: en toen? En
2: ja,
0: toen?
2: Nou ja, dan moest ik me inhouden.
1: Toen heeft ze geslaan.
0: Ja. Heb je die bab popcorn zo...
1: Ja.
2: Nou ja, dat was al ergernis 1, hè?
1: Ergernis 1, ja. Maar dat is heel irritant, hè? Het gekraak.
0: Doe je het zelf ook wel eens?
2: Nee.
0: Nee,
2: maar ik had...
1: Ja,

0: Ik wel.
1: Ja, maar ik kijk heel die zaal, ja, behalve die ene persoon, is muisstil. Ja. Als hem, dan ja, denk je even van, hè, ik stop even met mijn gegraai uit.
0: Dat is waar. Ja.
2: En die malende kaken.
0: Ja, inderdaad.
1: Want Spanje is in en al, dat is ook heel veel actie. Hè? Ja. Dat het door die boksen gedreund wordt.
0: Ja. Eet dan. Ja. Gaat dan je popcorn
1: nee,
0: zitten knagen.
1: Ik ga eten als het muisstil is en dat.
0: Dus maar je zei wel daarna van, volgens mij was het een kind.
1: Ja, dus als dat het was, dan...
0: Dan was je nog boos, maar... Ik bedoel,
1: maar dan snap ik het dan iets meer.
2: Dus eigenlijk vooraf bij de film, niet alleen van telefoon uit, maar ook tijdens bepaalde gevoelige scènes, gewoon... Even dimmen met het eten.
0: Even niet
2: graaien. Als lampje aangaat, stoppen met de popcorn.
0: Ja. Tweede.
1: Ja, dan is er dus een... jullie moeten ook allemaal lachen.
2: Nee, ga lekker door.
1: Jullie moeten ook allemaal lachen, dat is wel grappig. Er is een pauze, hè. Dat is ook altijd even fijn. Nou,
2: ik vind het heel vervelend.
0: Ik ook. Ik heb niks met pauzes. Maar het is een lange film, denk ik.
1: Het is dubbel. Aan de ene kant, dan ben je er even uit natuurlijk. Ja. Maar dan kan je wel even naar het toilet en zo. Nou, ja, dat deed ik dus. Alleen moest ik even uitkijken. Want die naast mij, die waren echt... Het zijn van die relaxstoelen. Nou, die waren heel relaxed. Want die had zijn slippers zelfs uitgedaan. Dus die slippers, die had hij voor zijn stoel weggezet. En dat is dan precies ook waar je dan met de trap naar beneden gaat. Ja. En dan weer omhoog.
0: Ja.
1: Nou, ergernis nummer 2.
0: Ja, want je breekt bijna in je nek.
1: Dat,
0: ja. Ja. Nou, ook dat heel irritant. Kom je terug, moet je weer uitkijken.
1: Ja. En dan dus, heb je geluk dat het dan nog licht in de zaal is. Want als het dan natuurlijk pikdonker is.
0: Dan had je al gelegen.
1: Dan had ik gelegen.
0: Ja, snap ik.
2: Welke bioscoop was het?
0: Het begint met een P en het eindigt op AT.
2: Ja, ik bedoel wat nieuwe namen noemen zijn deze uitzending.
0: Ja. Moeten we ook even Kinepolis en The View noemen. Hè?
2: Dan ook geweldige bioscoop.
0: Ja, oké.
2: Okay.
0: Ja. Ja. Nou, maar je had er nog één.
1: Ja.
0: Je had de boos open, dat mensen op de telefoon gaan zitten.
1: Mensen dan, weet je wat, dan is het natuurlijk logisch, heel donker in die zaal. En dan gaan die mensen, dat is logisch.
0: Ja.
1: En dan gaan die mensen, gaan dan één keer op zijn telefoon zitten.
0: Ja, en dat geeft me toch een badslicht dan, hè?
1: Ja, maar dan ben ik gelijk afgeleid, hè?
2: Ja, dan ben je afgeleid.
0: Dat klopt. Ja.
1: Heb ik er nog eentje, dan zal ik het laten.
0: Dan wordt het tijd, ja.
2: geef dat kind even de ruimte.
1: Het lucht ook al zo op, hè?
0: Ja, ik zie het.
1: Dan is natuurlijk een voorpremière van zo'n film. Dan verwacht je op zich wel dat het een beetje leuk aangekleed is in die stijl.
0: Ja.
1: Nou, niet dus.
0: Niks, hè?
1: Een paar accessoires die je dan kan kopen. Die overigens ook een ripatje lijf kosten. Maar
0: dat was trouwens ook nog een ergernis van je.
2: Spider-Man zelf was er ook niet.
1: Nee. Nou, ik had op zijn minst gewoon iemand verwacht die daar stond, toch? Ja.
0: Nou, of zo'n plaat, weet je wel. Waar je mee op de foto kan of zo. Dat is altijd wel grappig.
1: Ook niet.
2: Want had je extra betaald voor de voorpremière?
1: De kaart was volgens mij wel gewoon dezelfde prijs. Maar ja, ik denk noem het volgende jaar en dan verwacht je toch wel iets, toch?
0: Ja. En wat jij zegt, hè, dan van voordat je dan binnen bent en luister, dat weet ik, dat doen we allemaal zelf. Dat je iets koopt van drinken en popcorn. Het is zo mega duur.
1: Het is zo duur. Ik schrok echt van.
0: Ja, en dan vinden ze het gek dat mensen er eigen spullen mee gaan nemen. Ja. Ja, en dan gaan ze de tassen al controleren. Bij Pathé, bij Kinepolis controleren ze de tassen
2: niet.
0: Al.
2: Mag niet, hè?
0: Nee, dat mag niet. Maar dan denk ik ook, jongens, maak het toch niet zo belachelijk duur?
1: Gewoon een klein M&M zakje, 200 gram of zo, 5 euro.
0: Ja.
1: Maar goed. Ik voel me echt zo
0: goed.
1: Ja,
2: toch wel, hè? Nou zie je het, hè? Wij zeggen het altijd.
0: Ja, ik zie het ook aan.
2: Wat we natuurlijk wel altijd doen, want het is een beetje een therapeutisch item.
0: Ja.
2: Of Tante Wil komt dan met een tip, of wij.
0: Ja. Ja.
2: Dus Katie, kunnen wij Isa hier wat een helpende hand
0: Nou, misschien dat Tante Wil nog komt met een tip van... niet naar de film gaan is ook zo'n ding.
2: Is een beetje, dat kunnen we, nee. Even,
0: die SUV gaat je ook echt niet helpen hier, vooral.
2: Nee, die Cayenne, die moet je parkeren. Die gaat je niet helpen in de zaal.
0: Nee. Dus dat is hem ook niet.
1: Of gewoon een dikke SUV. Met een dik scherm in die auto.
0: Dat je er daar alleen in zit.
1: En dan gewoon daarin gaan zitten.
2: Oh, dat je gewoon op de parkeerplaats gewoon parkeert.
0: Ja, dat
2: en dat jij in je Porsche...
1: Gewoon parkeren en dan gewoon daar lang uit op die achterbank zo.
0: Of gewoon een drive-in bioscoop.
2: Drive-in bioscoop.
1: Nou.
0: Met die SUV.
2: Ja.
0: Met die Porsche Cayenne. Ja. Jongens, het is toch opgelost.
2: Ja.
0: En je rijdt dan zelf. Je kan gewoon zeggen, ik ga gewoon lekker naar de Lidl. Ik koop een Freebay colaatje.
2: Ja.
1: Ja.
0: En de huismerk chips.
2: Pathé, als jullie luisteren.
1: Een stuk verdeliger.
2: Parkeerplaats voor de deur, hè, bij het turfschip.
0: En dan ga je gewoon bij Pathé voor de deur staan met die SUV. Gewoon,
1: ja,
0: gewoon dikke vinger, jongens. Huppatee.
1: Nou, dankjewel, jongens. Ik ga je echt op meenemen.
0: Ik ben er zelf opgelucht van dat wij die oplossing hebben verzonnen.
2: Hey, van al die ergernissen die Isa net genoemd heeft, welke vind jij zelf ook de meest ergerlijke? Als je in de
0: telefoon
2: zit.
0: De telefoon, maar ook dat knabbelen van anderen. Ah.

0: Ik heb, maar daar heb ik sowieso veel last van. Hoe heet dat?
1: Dat heb jij wel.
0: Ja, wat? Heeft een naam. Dat je heel erg kan irriteren aan.
2: Aan andere mensen.
0: Als iemand.
2: Dat heet. Hoe heet dat ook alweer?
0: Misofonie? Zeg ik dat goed? Of zeg ik nou iets heel raar?
2: Ik heb geen idee. Zo, dan gaan we ook weer opzoeken. Jongen.
0: Ja, maar dan, ja, dat heb ik heel snel als iemand zit te eten of te drinken. En ja. Ik weet echt, echt gewoon dat het aan mij ligt. Maar een slurpje of een dingetje. Oh, ja.
2: Ik begrijp hem heel goed wat Isa zegt. Van bepaalde films, die moet je gewoon. Je lacht altijd een beetje als ik het zeg. Ja. Maar je zit in een bepaalde sfeer gewoon. En dan hoor je die malende kaken van de mensen naast je. En dan ben je er gewoon helemaal weer uit weer. Of dan vloept er zo'n schermpje aan. Dan denk je ook van, nou, wegsfeer. Gewoon weg.
0: Nou, dat. Want je gaat er toch gelijk weer met je ogen
2: dan zit je weer gewoon in de bioscoop. Terwijl je net lekker in die film zat. Ik herken hem helemaal, Isa.
0: Het is tijd voor muziek weer.
2: Muziek.
0: Hè? Muziek.
2: En dan mag ik hem weer oppakken.
0: Ja, mag hem.
2: Ja, en eentje die ik toch wel hoog heb zitten. Een moderne artiest, en dat zegt wat.
0: Want je was benieuwd, hè?
2: Lana Del Rey. We hebben haar al een keer eerder in de uitzending gehad. En ik weet niet, ik kijk altijd met een schuin oog als het dit soort artiesten betreft naar Isa, dat ik geen blunders bega. Want de Lana Del Rey die ik ken is altijd een beetje 50 sound, galm. Een beetje zo'n lazy. Je zit dan naar mijn armen gebaren te kijken.
0: Ja, geweldig. Ik dacht dat je haar rondingen een beetje aan het uitbeelden was.
2: Nou, die mogen er ook zijn volgens mij.
0: Ja, want je zit
2: dat
0: zo.
2: Dat is ook niet verkeerd. Het plaatje, het klopt allemaal weer natuurlijk. 2024 Lana Del Rey. Ja, en dit vind ik wel. Dan heb je lef als je aan dit nummer durft te komen. Namelijk het Take Me Home Country Roads. Van John Denver natuurlijk, uit 1971. Ja. Nou, hoe country wil je het hebben?
0: Toch?
2: Dus ook voor jou.
0: Ja, ik vind het heerlijk. Laat me komen.
2: Ja. En wij gaan luisteren naar de versie van Lana Del Rey, Take Me Home, Country Roads.

0: Halleluja van Shawn Mendes. Nou ja, niet van Shawn Mendes, gezongen door Shawn. Het origineel is natuurlijk van Leonard Cohen uit Vierig. Shawn nam het op in 2015 voor een benefietalbum Believe in Magic. Een hele ingetogen versie. Hij was destijds pas 17 toen het team zong.
1: Ja? Ja. Oh, wauw.
0: Dus dan doe je toch iets goed, hè?
1: Ja.
0: Ja. Daarmee liet hij ook wel een beetje zien van... joh, weet je, ik kan niet alleen maar die populaire pophits zingen... maar ook gewoon gevoelige klassiekers. Ik denk, jij zei het net, ik had het inderdaad al opgeschreven... een van de meest gecoverde nummers, denk ik.
1: Ja.
0: Halleluja.
1: Ja, ik weet in die tijd, toen iedere artiest die had een versie hiervan...
0: Ja.
1: Ik weet niet waar dat toen ooit begonnen is, maar... Want het is van Leonard Cohen al best wel...
0: Ja, zeker. Nou ja, ik moet zeggen dat ik heel dat hij daarvan was.
1: Ja, is mooi.
0: Pentatonix heeft hem natuurlijk ook heel mooi a cappella gedaan. En natuurlijk onze eigen Lisa Lois.
1: Oh, ja. Met,
0: als ik het goed heb, de X-Factor. Dat zij daar toen mee heeft gedaan.
1: Ja, een van de shows.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: En Nick Schilder, hè? Bij de beste zangers.
0: Ook, ja, geweldige die was versie. Ook zo heel waardig. Ja, klopt. Ja. Dus nou ja, die moest er natuurlijk wel eventjes tussen, toch?
1: Halleluja. Ja, heel mooi.
0: Ja.
1: Heel mooi. Ook,
0: dus.
1: Nou ja, ook over
0: mooi
1: een song gesproken. Nou, ja. Een song die behoorlijk gecoverd is. Behoorlijk een aantal malen gecoverd is, moet ik zeggen. Is natuurlijk Your Song van onze Elton John. Ik herinner me ook een versie van Lady Gaga.
0: Oh, echt?
1: Voor,

0: Ja, What a Girl Wants van Christina Aguilera. En hier in een duet, dus het is niet echt een cover, hè, zoals de andere nummers, maar ja, hij moest er gewoon in. Ze zingt hem hier nogmaals met Sabrina Carpenter. En die is natuurlijk helemaal van deze tijd. Isa zat ook even van, jongens, niet praten, ik wil even genieten van het nummer. Het nummer komt uit 99. Nou, ze bereikte met alle gemak de nummer 1 positie met deze song. En ze nam het in 2024 opnieuw voor de 25e verjaardag van haar debuutalbum. En toen heeft ze gekozen voor een duet met Sabrina Carpenter tijdens een speciale Spotify-sessie. En dan vind ik dan weer heel mooi hoe twee generaties popsterren elkaar dan weer ontmoeten, toch?
1: Ja, want dan is zelfs Christina Aguilera natuurlijk al een beetje op leeftijd.
0: Ja, ja,
1: ja, zo snel gaat het dan ook alweer.
0: Ja, ja, ja. Ja. Want daar luisterde ik naar natuurlijk. Ik was al wat ouder. Ja, en Isa is dan weer helemaal weg van Sabrina Carpenter. En dat is mooi, ja, toch?
1: Hey, ik zat net te denken. Kun je met een goede cover eigenlijk hetzelfde commerciële succes bereiken als met een nummer wat je helemaal zelf geschreven en geproduceerd hebt? Of wordt dat op dezelfde manier gewaardeerd?
0: Denk het niet. Nee. En ik vind het ook terecht dat de schrijver van het nummer wel met de credits mag gaan strijken. En ja, die heeft natuurlijk sowieso die rechten en erop. Dus financieel word je er altijd veel beter van. Ja. Maar ik denk jij niet dan?
1: Ja, ik bedoel, het maken van het liedje van iets wat nog niet bestaat, lijkt me natuurlijk zo. Als er een goed nummer is, dan denk je dat het altijd geweest is.
0: Ja.
1: Maar iets creëren wat nog niet bestaan. Wat er niet bestaat, lijkt me echt wel de ultieme artistieke prestatie,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Precies.
1: Dus
0: ja,
1: daar heb ik al heel veel respect voor. Maar ja, die artiesten beïnvloeden elkaar natuurlijk ook. En die artiesten kennen ook de muziekgeschiedenis. En die hebben dan natuurlijk ook nummers die hen geïnspireerd hebben.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment dan pakken ze denk ik toch zo'n liedje bij de kop. En van ja, hier ga ik een eigen versie van maken. Ja, ik weet het niet. Dus ik zat gewoon even hard op te denken. Van wordt dat? Want je hebt
0: ik zit ook heel erg na te denken. Is er een cover waarvan ik denk van, nou, die is echt veel beter dan het origineel. Maar kom er zo eventjes.
2: Die hebben ook later aan de lijst, hè?
0: Ja.
1: Ja, die beter dan het origineel is.
2: Waar wij allebei van dachten van.
0: Ik ken. Nou, daar zeg je zoiets.
2: Toch?
0: Ik heb altijd gedacht dat nummer van haar was. Ja. Dat klopt inderdaad. Maar dat blijkt dat. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb het origineel niet geluisterd, dus ik weet niet of dat beter is.
2: Dat is
0: dan
2: wel veel beter. Ja. Ja. Dat heb ik even teruggeluisterd, dat is veel beter.
0: Dat is veel beter.
2: Ja.
1: Nou, ik zat gewoon even hard op te denken, want ik denk, zeggen mensen dan van, nou, leuk gezongen, maar het is en blijft een cover.
0: Ja.
1: Dus even wat minder spannend. Of, nou, of niet. Of, nou.
0: Ja, toch?
1: Ik weet het niet. Ja.
0: Ja, ja.
1: Dus, ik zit even naar de klok te kijken achter mij. Hoe zitten wij in de tijd, dames? Kunnen wij nog een volgend nummertje aankomen?
2: Nee, we gaan eerst even naar het nieuws.
0: We moeten
1: eerst even naar het nieuws.
2: En dan zijn we zo bij jullie terug.
1: Oké, dan.
0: Tot ziens.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden. Een reeks die sinds 1906 pas 2 keer eerder voorkwam. In de beeld bleef het elke dag warmer dan 20 graden. Juli was met gemiddeld 12 mm neerslag de op 1 na droogste maand ooit gemeten. Dat meldt Weer Online vandaag. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%. Het CBS meldt dat vandaag. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 0,3% tegenover een eerdere raming van 0,1%. Economen vreesden voor krimp door de Golfoorlog en hoge energieprijzen, maar die zorgen blijken nu minder groot. De Magnum Ice Cream Company

0: boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. Het weer nog even. Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuursverschillen. Brengt verademing aan de kust waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden. En tot zover het...
1: Uur na uur, dag

0: Nou ja, over lef gesproken om een iconische klassieker bij de kop te pakken en daar een cover van te maken. Dit was September van Taylor Swift.
1: Yeah.
0: Origineel natuurlijk van Earth, Wind & Fire uit 1978. Deze was van 40 jaar later, 2018. Ja, ik heb me voorgenomen om eigenlijk geen waardeoordeel uit te spreken tijdens deze uitzending. Maar...
1: Ga je het ook doen?
0: Ja, ik... Ja. Nou, wat vinden jullie? Ik vind het origineel echt, ja... Geef mij het origineel maar.
1: Ja, daar heb ik bij deze
2: ook
1: vind ik dat ook.
0: Ja,
1: zeker.
0: Oké. Nee, ik was even bang.
2: Dat is ook puur omdat hij in het lijstje past.
0: Oh nee, gelukkig. Want ik dacht even van... ga ik mensen mee voor het hoofd stoten.
1: Nee.
0: Want je met alle Swifties van tegenwoordig...
1: Ja, dat durf je maar niet, hè?
0: Nee, dat is... Nee, maar respect dat je dit durft te zingen natuurlijk. Maar ik vind hier de disco-sound die het origineel zo mooi maakt... die is hier eigenlijk volledig weg.
1: Ja.

0: vind ik ook.
1: En dat maakte dat nummer zo
0: iconisch. Hij kan het er niet aan tippen, vind ik zelf.
1: Oké, nou, heel blij dat jullie dat met mij eens zijn.
0: Ja.
1: En dat is... ben je een beetje Swiftie? Of?
2: Nee.
1: Nee? Helemaal nee. Niet? Nee. Want die dame is, ja, die is groter dan wat dan ook,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Dat is
0: ja,
1: echt dat is niet echt normaal, joh.
0: Ik snap het ook niet, hoor. Eerlijk gezegd.
2: Ik heb ook echt wel respect voor die vrouw wat ze allemaal doet. Maar dat is dan weer iemand die mij niet ligt.
1: Maar die doet echt van alles. Natuurlijk, ja. Gigantisch veel geld verdient. Ja. Ook invloed all over the place. Ja. Alles wat ze doet is goud.
0: Ik leg de link ook niet. Maar nou moet ik ook zeggen dat ik er weinig van ken. Maar
1: ik ook. Ik
0: wel eens, als je wel eens een stukje van zijn show ziet. Ze zet wel iets weg natuurlijk.
2: Zet al een hele toffe show weg.
0: Ja, hè? Ja. Dus,
2: gaat ook met een hele bekende American voetbal noemen ze.
1: Ja, American voetbalspeler. Travis, ook een gigantische
0: Travis,
1: happening.
0: Oh, echt?
1: Gaat ze trouwen.
0: Ja, ze is getrouwd toch?
1: Oh, is ze getrouwd? Is ook getrouwd.
0: Ja.
1: Madison Square Garden helemaal afgehuurd. Weet ik allemaal. Echt gigantisch. Okay. Alsof een staatshoofd.
0: Nou, over trouwen gesproken wil ik even een bruggetje maken. Want als het goed is zit mijn lieve collega Lucie te luisteren.
1: Lucy.
0: Ja. En Lucy is er vorige week ten huwelijk gevraagd.
2: Oh ja, dat is zo leuk.
0: Leuk, hè? Ja. Ze zat al heel erg te hopen op een huwelijksaanzoek. En ze heeft hem vorige week gehad. Heel romantisch bij een of ander mooi een meertje, is het denk ik. Tijdens de zonsondergang.
1: Kijk.
0: Ging hij op zijn knieën. En
1: stelt het de vraag hè? Der vragen.
0: Ja, zeker. Ja. Dus er kwam een hele duidelijke ja. Dus,
1: leuk.
0: Ja, nou, lieve Luus, de groetjes en werk ze strakjes. Goed, Ralf. Ben ik, hè?
1: Ja, als je wil mag jij
0: Nou, dan pak ik hem wel over, inderdaad. Want, oh jongens, ja, daar komt weer een lekker.
1: Nou, komt-ie, hoor.
0: Ja, tuurlijk. Nou, dan gaan we naar de country, hè. Het is al op derde vandaag dan.
1: Ja, ik zou bijna denken dat je dat een fijn genre vindt.
0: Echt, hè?
1: Echt, ja, ik.
0: Ja, ik ben blij dat Isa ook mijn nummers uit heeft gezocht. Dan zou je haast denken dat ik het alleen maar heb gedaan. Wij gaan luisteren zometeen naar Jolene. En dat is oorspronkelijk, ja, dat weten we allemaal, van Dolly Parton. 73 alweer. Beyoncé, die heeft in 24 dit nummer op haar album gezet. Cowboy Carter. En ik weet begot niet meer, maar ze haalt een zo'n country nummer.
1: Texas Hold'em.
0: Hier, ja. Hij weet
1: dat
0: weer.
1: Stond dat ook op dit
2: album?
1: Maar
2: is dat het hele album ja, ik dacht, niet is het al, ja, country?
0: Nou, volgens daarom. Dus volgens mij is het van het album van Texas Hold'em dan.
1: Heeft het een heel veel credits van gekregen.
0: Wat ik wel heel mooi vind, dat in tegenstelling tot het origineel, dat Beyoncé dan de tekst verandert op een heel belangrijk punt. Want Dolly was natuurlijk van, ik smeek die andere vrouw dat ze mijn man met rust laat. Maar bij Beyoncé is het gewoon van, ik ben een zelfverzekerde vrouw en ik maak er wel even duidelijk dat ik van mijn relatie opkom. Dus... En nou weet ik niet of het op deze versie staat is. Maar er is een versie waar Dolly van tevoren nog eventjes een kleine introductie geeft van het nummer. Ik zie jou echt kijken.
2: Niet deze.
0: Nee,
1: Dolly
0: dus
1: is
0: deze
1: echt
0: niet.
1: Een grootheid. Hè? Die wordt ook door de hedendaagse artiesten volgens mij echt Dolly. Dat is een legende.
0: Toch?
1: Ja.
0: En terecht. Ja. Jolien.

0: Ja, onze eigen Davina Michel uit 2017 met een cover van What About Us. Origineel natuurlijk van Pink. En als ik het goed heb gezien, dan is dat origineel van Pink eigenlijk hetzelfde jaar. Sla ik aan de plank enorm mis of kan dat wel kloppen? Want ik heb voor het origineel ook 2017 staan.
1: Dat...
2: Ik had het idee dat hij ouder was van, ja, dat dacht van
0: ik
2: Pink.
0: Ja. Ook. Nou, dan heb ik dat niet goed uitgezocht.
1: Nou, want nee, misschien is dat wel...
0: Ik ga dat nog even...
1: Dan dat je wel goed zit, hoor.
2: Maar want, het zou wel kunnen natuurlijk, want Davina, van dat dit bekend werd, zij was natuurlijk mega populair op YouTube.
0: Davina Michel.
2: Daar is ze ontdekt.
0: Ja.
2: Dat is haar coversong.
0: Ja. En Pink zelf reageerde ook, hè?
1: Ja.
2: Daar was helemaal natuurlijk de doorbraak. Ze heeft natuurlijk ook in de voorprogramma gezaam of zo. Dus het zou wel kunnen wat jij zegt. Dat zij natuurlijk dat nummer gehoord heeft en gecoverd. Maar
0: ik kom erop terug.
1: Dat zou even... ik denk dat ook wel...
0: Davina Michel. Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Dat is toch ook een van de grotere Nederlandse sterren van dit...
1: Ja, vind ik een leuke griet.
0: Moment. Enorme strot.
2: Ja.
0: Leuke uitstraling. Ja, volgens mij...
1: Ik kwam laatst ook filmpjes tegen van haar op TikTok. En is ze weer een of andere concert aan het doen of zo. Dan was buiten ergens.
2: Dat ze gevallen
1: dat,
2: is.
1: Ja, dat ze twee keer. En dat ze had haar geverfd.
2: Ja.
1: Rode plukken.
2: Ja.
1: En op een gegeven moment zegt ze van... Ja, ik heb mijn haar pas geverfd. En ze deed haar aan de kant. Heel de huid, gewoon helemaal rood.
2: Oh, echt?
1: Op de rug.
0: Oh, was iets niet goed gegaan?
1: Ja.
2: Nou ja, maar ook zo hilarisch dat ze daar van het podium af dondert.
1: Dat is gewoon...
2: En ze ligt op de rug en zingt gewoon door. Hè, weet je?
0: Ja, maar het is
2: zo geweldig.
0: Het is wel een beetje een pittig wijfje volgens mij,
2: zeker,
0: toch? Dat is net als Anouk een beetje. Ja. Ik zal die naam... Ja, ik weet dat jij er geen fan van bent.
2: Klaar nou, Ralf.
0: De naam toch weer...
2: Klaar nou. Ja.
0: Maar zij is natuurlijk ook toen bekend geworden met de beste zangers. Dat ze dat nummer coverde van... Help me even.
2: Ja, was van ook Kenny B.
0: Ja, dat was hierna.
2: Jazeker. Ja, okay.
1: Het duurt te lang.
2: Het duurt te lang. Ja, ja.
0: Oké. Okay. En dan vallen bij mij de puzzelstukjes ook weer een beetje.
2: Ja.
0: Kan ik weer verder.
2: Vallen
0: kan ik rustig slapen.
2: Zo, jongen. Ja, ja.
0: Dus What About Us. Een mooie cover van het origineel van Pink. Door onze eigen Davina Michel.
2: Hartstikke leuk. Wat ook leuk is, even wat Nederlands tussendoor.
0: Zo,
2: over covers gesproken. Nou, ik vind het dan wel leuk. Ik hoop jullie ook vinden. Om dan een nummer van André Hazes senior te pakken. Wat dan weer gecoverd is door André Hazes junior. Toch? Ja. Dat is toch hartstikke grappig. Ik leef mijn eigen leven. Dat verscheen in 1976 alweer. Van een van de bekendste nummers natuurlijk van André Hazes. Er is geen origineel Nederlands nummer. Er zijn natuurlijk wel meer, hè, die André Hazes vertaald heeft. Dit is gebaseerd op het Spaanse liedje Mi Vida van Julio Iglesias. Ik had het ook al. Hè?
0: Ja, je kan het.
2: Ja, precies. Nou, en dat wordt dan jaren later door zijn zoon, ik geloof bij de beste zangers, gecoverd. En dan krijg je dit.

0: I Feel Love van Sam Smith, 2023. Ja, Donna Summer, hè?
1: Ja.
0: Het origineel.
1: Ja,
0: uit 1977.
1: Zeker.
0: Hoe disco wil je het hebben? Ook weer eentje waarvan ik denk van, wauw, dat je hier aan durft te beginnen. Want ja, wat moet je daar nog aan veranderen of aan je eigen draai aan geven? Toch gelukt.
1: Komt ze er mee?
0: Wat mij betreft. Ik vind, ik vond hem wel, ja. Dus, ja, netje 77 ook alweer. Tjongejonge, Donna Summer, ja.
1: Ja, daar zitten we ook weer bijna. Ja,
0: midden in die disco tijd. Echt, ja. Echt een classic.
1: Ja.
0: I Feel Love. Mooi. Maar ja, respect en mooie versie.
1: Mooie versie.
0: Wat mij betreft van Sam Smith.
1: En dan is het nu tijd voor de...
0: Ja? Ja? Komt-ie?
1: Isa zegt echt
0: oh.
1: Zal ik hem nog een keer doen, Is? Want ik vond hem heel leuk. Het is tijd voor de...
2: Het is tijd voor de grabbelplaat.
0: Jawel, daar is hij weer.
3: Ik wist even niet dat jij hem nu zou doen, maar ik heb hem natuurlijk al klaarstaan.
1: Oh,
3: even
1: dat was de bedoeling, toch?
3: Ja, nou, prima.
1: Nou ja, je liep net tijdens het nummer I Feel Love, liep je allemaal langs ons heen. En niet kijken.
0: Nee, niet kijken naar die kast.
3: Dan moet ik natuurlijk even zeggen van vorige week, toch?
1: Van vorige week?
0: Dat hij vorige week niet...
3: Vorige week had ik er eentje gepakt en ik dacht echt van ja.
1: En toen was er... Hadden wij vorige week geen ruimte of iets?
0: Vorige week hebben we hem geskipt volgens mij.
3: Ja, omdat we toen in dat...
0: we wilden heel graag natuurlijk de iconische albums af...
1: Was het. Hebben we hem geskipt en heb jij het nummer opgeslagen.
3: Van wat vinden jullie leuk, denk ik.
1: Ja.
3: Dus daarom heb ik hem wel vorige week dan gegrabbeld.
0: Ja. Dus het is originele grabbelplaats.
1: En heb jij het nummer opgeschreven en nou ben je dat nummer op gaan zoeken dan.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Ja.
3: Dus.
1: Nou, wij weten van niks. Luisteraars, doe mee. Als je hem kent... Horen we het graag. En wij gaan ook eventjes lopen denken.

0: Nou ja, we hebben ze wel eens moeilijker gehad. Toch dank voor jullie, jullie support, jullie steun. En jullie, ja.
1: En we kregen me toch... het begon in één keer te rammen, hè, in onze carnavals-app ook natuurlijk.
0: Ja.
1: Van lekker nummer. En dat hij natuurlijk hartstikke...
0: Nou, Katie, aan jou de eer.
1: Ja, Mies vond hem lastig. Niet waar.
0: Ja, begrijp ik ook al een klein beetje natuurlijk. Hè.
1: Snap ik.
0: Dat is aan jou de eer om hem officieel bij Isa in te dienen. En dan kan zij gaan controleren of wij goed zitten.
1: I knew you were waiting for me. Daar ga ik voor als titel.
2: Ja.
1: Ik zie je knikken, maar dat is radio, dus je moet wel even ja zeggen.
2: Oh ja, ja. Nou, ik zei ja.
1: Ja. Dan zeg ik George Michael en Aretha Franklin.
2: Ja.
0: Goeie uitspraak ook, zeg.
1: Echt, hè?
0: Mooi.
1: Kippenvellen.
0: Ja, kippenvel.
1: En dan, maar die geef ik wel alle credits aan Rolf, want dat had ik echt niet geweten uit 1987.
2: Ga ik even spieken?
1: Heb je dat nog niet gedaan, Isa? Dat is toch jammer. Heb je er één taak?
0: Zo jammer. Een beetje slechte voorbereiding.
1: Sorry. Ja, joh. Nee, vreselijk. Hele nummeren op kunnen zoeken.
2: Goed. Kun je nog één keer even het jaartal zeggen?
1: Ik denk 87. Nee. Herstel. Rolf zegt 87.
2: Ja.
1: En die is zo overtuigd, dus dat twijfel ik niet aan.
0: Ja, dit is een zekerheidje. Oh, 1987. Ja. Ja.
2: Weet je ook de datum?
0: Nee. Voor mij was het net na het zijn einde bij Wham. En net voor het uitkomen van Faith. Echt zijn debuutalbum als solo-artiest. Maar dat een beetje ertussenin, denk ik.
1: Doen we eens een gokje.
0: Wat?
1: Wanneer het uitkwam.
2: Welke maand?
0: Deze plaat.
1: Ja?
0: Ik denk eerste helft 87.
1: Eerste helft 87? Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we dan zo meteen tijdens het volgende nummer even opzoeken.
0: Dit was natuurlijk een...
2: Ik heb het al opgezocht. Hoor.
0: En?
1: Hé, nou, ze leert snel.
2: Ik zou nu durven nu.
0: Goed. En?
2: 19 januari.
0: 19 januari. Ja,
1: eerste helft.
0: Ja, eerst eerste helft. Het was natuurlijk een droom die uitkwam, hè, voor George Michael dit. Hij was natuurlijk zelf al groot.
1: Ja.
0: Maar zingen met Aretha Franklin, ja.
1: Dat is ook wel heel grappig, die beweging weer. Hè? Hij was ontzettend groot.
0: Ja, ik blijf het zeggen. Hang een camera op. Dan kunnen we die mooie ondersteunende gebaren.
1: Je zit echt met je handen ook, in de breedte. En,
0: nou, ik hartelijk dank Isa voor deze mooie single. We hebben ze wel eens lastiger gehad, maar het is wat het is, hè?
1: Ja, en ik moet even inbreken, jongens. Want Man Lief is aan het appen bij mij. En ik zie een afbeelding. En... lieve schat, is het serieus dat onze airco gewoon aanstaat thuis?
0: Meen je niet?
1: Ja, dat idee heb
0: dan
1: ik
0: dan
1: echt.
0: Dan komt ze zo heel snel naar huis.
1: Ik krijg een berichtje. Ik zie iets met 20 graden. Dus,
2: dan wordt de radioshow even iets korter.
0: Oh, wij zitten te zweten hier in de studio. En,
1: hij is aan het typen, jongens. Ik hoop het zo. Als dat zo is, ik nok gelijk. Is, wij zijn weg.
2: Wij zijn gelijk klaar.
1: Hij staat aan. Outro zegt hij. Het klopt. Hij staat... Ach.
0: Hey, maar dan moeten wij wel
2: dan
0: eigenlijk...
2: Heb ik even een goed... sorry.
0: Nee, ga je gang.
2: Ja, maar
0: wat wilde je zeggen?
2: Nou, ik dacht, van kunnen we gelijk een mooi bruggetje maken. Want onze lieve Jan, die de airco's heeft geïnstalleerd.
1: Ja.
2: Die had een verzoekje aangevraagd.
0: Nou, dat heeft hij wel verdiend dan.
1: Maar Han, ik moet wel zeggen van Tijn, dat als de airco toet, dan moet jij naar je werk, verdomme.
0: Ja.
1: Nee, Tijn, hij blijft thuis. Hij gaat nog lekker 2 dagen bij mij lekker poetsen en zo.
0: Lekker poetsen.
1: Ja, het is een tering zo in huis nou, joh. Dat wil je niet weten.
0: Ja. Ja, maar precies. Wel lekker poetsen in de koelte.
1: In de koelte, gewoon. En met een dikke kooltrui aan.
0: Dikke kooltrui.
1: Oh,
2: jongens. De ijsregels halen.
0: Standje vrieskist en dan...
1: Ja, precies. Nou,
0: maar verzoeknummertje van Jan.
1: Nou, Jan, die... jij kwam zelf er al van... Nou, heeft Jan... De airco-man dan niet een leuk...
0: Ik vind dat hij dat wel verdient heeft.
2: Wat? Heel leuk.
1: Jan de airco-man. Ik vind dat trouwens leuk voor op jouw bus, Jan.
0: Ja, is Jan nog aan het luisteren trouwens?
1: Jan is aan het luisteren.
2: Jan de airco-man, die vind ik echt leuk.
1: Ja. Jan is aan het luisteren. En die heeft een verzoeknummertje ingediend. En dat verdient hij hartstikke. Want het is bij mij gewoon zometeen hartstikke cool binnen. En hij had het nummer... Ik kijk even...
2: Would I Lie to You? Van Charles... En Eddie.
1: Ja. En ik ga nog even toevoegen. Mijn man stuurt net, ik ga morgen werken. Nou, dat dacht ik niet, hè?
0: Nou, dat vechten jullie straks.
1: We gaan even puin ruimen. En dan gaan we nu luisteren. Speciaal voor Jan. Jan, dankjewel. Ik zie je zo nog wel. Het nummertje, ik weet het niet.

0: Nou, goed. Nou, Katie ligt nog even onder het bureau, dus ik denk dat ik hem maar even overneem.
1: Nee, maar open.
0: Goed, dit was Would I Lie to You van Charles en Eddie. Speciaal voor Jan, de airco-man.
1: Ja.
0: Hartstikke verdiend. En ik vond het een goede keus, Jan. Ik vind dit zelf ook een heel mooi nummer.
1: Ja, ja. Ja. Nou, vanaf nu gaat Jan gewoon iedere week luisteren. En dan kan hij gewoon lekker nummertjes...
0: Zou leuk zijn.
1: Verzoeknummertjes indienen, toch?
0: Ja.
1: Ik heb gehoord dat het... Ralfke ben ik trouwens...
0: Jij bent aan de beurt,
1: ja,
0: Katie.
1: Ik ben,
0: maar
1: jij
0: lag net onder het bureau, dus ik denk...
1: Ja, maar ik ben er weer.
0: Ja, je bent er weer.
1: Ik ben weer opgestaan, ben op de stoel gaan zitten. Ik heb gehoord dat ik niet te veel mag praten meer. Want,
0: nee, qua tijd, dus kom op, hè.
1: Kom aan, ik kan het, hè. Ja. Ik zei, can't help falling in love. Daar gaan we naartoe, toch?
0: Daar gaan we naartoe.
1: Ja, nou, oorspronkelijk, hoef ik allemaal niet te zeggen natuurlijk, maar doe het toch. Elvis Presley, 1961, voor de film Ralph.
0: Blue Hawaii.
1: Ja, dat is het. Ja, een van de bekendste liefdesliedjes. Hè? Weet je trouwens dat de melodie gebaseerd is op een Frans liefdesliedje?
0: Nee.
1: Kijk, dat weet je dan weer van mij. Plaisir d'amour.
0: Plaisir d'amour.
1: Uit 17.
0: Wat ben jij van de uitspraken deze ochtend? Zo.
1: Echt, hè?
0: Ja, echt goed.
1: Lekker, hè?
0: Frans, Spaans, maakt allemaal niet uit.
1: Nee, ja, sterker nog, ik schrik er zelf van. Ik denk, godsman, toch wel goed.
0: Okay.
1: Ja. Wij gaan lekker luisteren naar een akoestische versie hiervan van Emma Heesters.

0: Ja, was ik toch wel een beetje in verwarring. Daar kom ik heel eerlijk voor uit. Want ik was natuurlijk uitstekend voorbereid, hè, zoals ik dat altijd ben. Mad World is dit nummer, hè? Heel bekend. Dit was Demi Lovato, als ik het goed uitspreek. Een cover uit 2021. En ik had netjes op mijn briefje staan dat het origineel van Michael Andrews is uit 2001. Mm-hmm. Maar dan zit ik dat net even te bekijken en dat schijnt dus niet zo te zijn.
1: Is helemaal niet.
0: Het origineel is van Tears for Fears.
1: Ja.
0: Ik heb daar geen jaartal bij. Ga ik zo dadelijk nog even opzoeken, want je weet, ik ben van de jaartallen. Dus dat wil ik wel even weten. Dit is een nummer waarvan heel veel mensen denken dat het van R.E.M. is.
1: Ja, dat zei
0: omdat
1: je net
0: blijkbaar
1: al,
0: die Michael Andrews versie, ja, dat lijkt op de zang van Michael Stipe van R.E.M. En het had ook echt een R.E.M. nummer kunnen zijn,
1: ja.
0: Vind ik. Het lijkt heel erg op elkaar. Maar het is dus wel degelijk, moeten we de credits geven aan Tears for Fears. En Michael Andrews heeft daar dus een cover van gemaakt. En die is, als ik het goed begrepen heb, weer voor de soundtrack van de film Donnie Darko gebruikt. Ja. Dus misschien dat daarom die versie zo bekend geworden is. Dit was Demi Lovato, Mad World.
1: En dan gaan wij door naar een nummertje waarvan jij zegt, die ken ik niet.
0: Ja.
1: En dat ik niet kan snappen. En ik heb echt het idee dat jij zo meteen zegt van, oh, die.
0: Nou.
1: Denk ik, hè. Dus, okay. We gaan het zien. We gaan luisteren namelijk naar Skinny Love van Birdie. Isa, wij dachten samen van dat het gewoon het nummer van Birdie zelf was.
2: Ja,
1: maar dat klopt. Blijkt inderdaad van Bon Iver te zijn uit 2007. Birdie die bracht haar cover uit in 2011. En wat ik dan zelf al heel mooi vind om even te vernoemen, is zij dat zij destijds 14 jaar
0: zo
1: oud was.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En dan,
0: dat is wel heel jong.
1: Dat is heel jong, maar luister maar, dan krijg je dit.

0: Bam. Baby One More Time. En die we allemaal kennen van Britney Spears uit 98. Nu gespeeld door Ed Sheeran. Die nam het in 2017 op. En jij vroeg aan mij, Ralf, is het een of ander grapje? Nee. Het is een akoestische cover voor Spotify singles. En ja, hij heeft echt zoiets van, ik vind het zo'n geweldig nummer. Heeft hij altijd gevonden. Schijnt hij ook regelmatig te spelen. En ja, ik vind zelf wel dat hij hiermee bewijst dat een echte wereldhit gewoon in elk jasje kan schitteren, toch?
1: Ja, dat is weer echt een Eddie Sheeran versie.
0: Nou dat.
1: Ja,
0: hij pakt gewoon zijn gitaar.
1: En... Ja, en op zijn sobere manier zoals hij dat kan.
0: Ja, en dan wordt het toch weer een lekker nummertje, toch? Nou, dat was onze net.
1: Onze net.
0: En
1: ik had een Eddie.
0: Oh ja, maar jij mag Eddie zeggen.
1: Ik mag Eddie zeggen. Laatst nog gevraagd. Zeg, vind je dat vervelend als ik je op de radio zou noemen? Ja. Zeg, nee, natuurlijk niet. Nee. Zo noemen mijn vrienden me ook. Dus doe maar. Eddie,
0: tof,
1: Eddie Sheeran bij deze.
0: Ja.
1: Bedankt Eddie voor deze cover. En,
0: tot zondag.
1: Tot, ja. See you Sunday, toch?
0: See you Sunday.
1: Goed, ja. Next. Maneskin. Ja, dan de meeste mensen zeggen dan meteen van wauw, hè?
0: De meeste mensen zeggen dan, oké, ga nu afsluiten.
1: Nee, nou ja, die hebben toch grote indruk gemaakt.

0: maak bij het Eurovisie Songfestival toen.
1: Ja, zeker.
0: Ik bedoel, rock, Italiaanse band. Vrouwen vinden hem woest aantrekkelijk, geloof ik.
1: Ja.
0: De looks, alles klopt. En ze zijn overal, ze waren overal, ze deden van alles en heel groot. En toen dachten ze in 2017 van, joh, laten we eens een liedje pakken van de Four Seasons uit 1967.
1: Ja.
0: Dus de oudste, volgens mij, die wij nu op de lijst hebben staan. De oudste origineel. 1967, dus 50 jaar na dato.
1: Ja.
0: Dacht de Maneskin van, nou, dat kunnen wij ook. Dan gaan we onze eigen versie van maken. En trouwens, de Four Seasons.
1: Ja.
0: Weet jij wie daar het belangrijkste, het bekendste lid van was?
1: Nee.
0: Kleine tip. Hij heeft ook gezongen op de Grease LP. Hij heeft zelfs de openingstune van Grease.
1: Frankie Valli.
0: Ja. Four Seasons. Maar wij gaan luisteren naar Maneskin met Beggin'.

0: Ja, lieve luisteraars. Wij zijn aan het einde gekomen van een uitzending vol muziek die bewijst dat een goed nummer nooit oud wordt. Want of een liedje nou 60 jaar geleden op een krakende platenspeler werd gedraaid, op een cassettebandje in de auto, of vandaag de dag miljoenen keren wordt gestreamd op Spotify, een echte klassieker blijft een klassieker. We hebben vandaag gehoord hoe jonge artiesten als Sabrina Carpenter, Tiny Winks, Taylor Swift of Miley Cyrus bekende nummers een nieuw leven gaven. Soms bleven ze dicht bij het origineel en soms gaven ze er een hele andere draai aan. En het is ook best wel bijzonder, hè, dat een jonger iemand zegt van god, wat een geweldig nieuw nummer. En dat iemand dan van boven de 50 roept nieuw. Joh, die draaide ik al toen ik verkering kreeg. En dat is de kracht van muziek. Het verbindt generaties. Opa die neurde mee met Elvis. Moeder zingt het volle borst mee met Madonna. En de kinderen downloaden Sabrina Carpenter. Bedankt dat jullie hebben meegeluisterd. En volgende week zijn we weer met een gloednieuw thema natuurlijk. En nieuwe verhalen en vooral nieuwe onzin. Volg ons op social media. Luister naar de herhalingen. Morgenavond vrijdag tussen 8 en 10. Hier op Roos Radio of zondag tussen 2 en 4 bij de OWTS. Heel erg bedankt voor het luisteren. Blijf goed drinken, want het is warm. En tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederland kent al 6 weken achtereen temperaturen boven de 20 graden. Een reeks die sinds 1906 pas 2 keer eerder voorkwam. In de beeld blijft het elke dag warmer dan 20 graden. Juli was met gemiddeld 12 mm neerslag de op 1 na droogste maand ooit gemeten. Dat meldt Weer Online vandaag. De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal met 0,4%. Het CBS meldt dat vandaag. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 0,3% tegenover een eerdere raming van 0,1%. Economen vreesden voor krimp door de Golfoorlog en hogere energieprijzen, maar die zorgen blijken nu minder groot. De Magnum Ice Cream Company boekt in de eerste 6 maanden van dit jaar meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar, geholpen door het warme weer in Europa. Vooral in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk stegen de verkopen. Topman Peter den Kulver zegt dat het bedrijf marktaandeel won tijdens de hittegolf en zich goed voorbereidt op het aankomende warme weer. Een 19-jarige Franse student heeft in Singapore een boete van omgerekend €406 gekregen omdat hij op een video zichzelf filmde terwijl hij aan een rietje uit een sinaasappelsapautomaat likte. De actie, bedoeld als grap, ging viral, maar leidde tot een aanklacht. De rechter koos voor een milde straf omdat de student, DJ Gaspar, direct bekende en het rietje alsnog verwijderde. Het weer nog even. Vanmiddag blijft het volop zomers met grote regionale temperatuurverschillen. Een koele westenwind brengt verademing aan de kust waar het kwik stijgt tot ongeveer 22 graden. Verder landinwaarts loopt de temperatuur op naar zo'n 26 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Goedemiddag luisteraars, we zijn er weer. Het is tijd voor T42, het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, waarbij vandaag de techniek in handen is van Nout Struik. Cliff Richard, die in 1940 werd geboren en van wie in 1958 het eerste plaatje uitkwam, is vandaag onze rode draad. Hij hoopt in oktober zijn 86ste verjaardag te vieren. Hij is het schoolvoorbeeld van wat de Britten aging gracefully noemen. Onze playlist is weer heel gevarieerd en natuurlijk ontbreken ook de dubbelnummers niet. Wij wensen u ook vandaag weer veel luisterplezier.

Natuurlijk openden wij ons programma met de rode draad Cliff Richard. U hoorde hem met het nummer Power to All Our Friends. Met dit lied vertegenwoordigde Cliff in 1973 het Verenigd Koninkrijk tijdens het Eurovisie Songfestival en eindigde daar als derde. Anne-Marie David won voor Luxemburg en de Spaanse groep Mocedades werd tweede. Als volgende staat Boudewijn de Groot op mijn lijst, de Nederlandse tijdgenoot van Cliff Richard. Hij werd in 1944 geboren in het voormalig Nederlands-Indië en kwam in 1946 naar Nederland. Al op de middelbare school was hij veel bezig met muziek, maar het duurde behoorlijk lang voor hij uiteindelijk doorbrak. Tijdens de talentenjacht Nieuwe Oogst in 1964 verloor hij van André van Duin, die daar zijn bandparodie deed. Toch wist hij uit te groeien tot een van de succesvolste en meest veelzijdige Nederlandse artiesten. Bij ons hoort u hem vandaag met het fraaie liefdeslied Ik zal je iets vertellen.

U hoorde de Canadese zanger en muzikant Bryan Adams met het nummer Everything I Do It For You, waarmee hij in 1991 een grote hit had. Naast zijn muzikale carrière is Adams ook actief als professioneel fotograaf. In zijn thuisland brak hij door met onder andere het nummer Cuts Like a Knife. Wereldwijd succes kwam in 1984 met het album Reckless. De zanger is inmiddels 62 jaar en al ruim 45 jaar actief in de muziek. Ook het Franse chanson is een muziekgenre dat in de jaren 60 ook hier in Nederland heel succesvol was. Tot op de dag van vandaag is er een grote groep mensen die nog altijd met veel plezier luistert naar werk van bijvoorbeeld Charles Aznavour, Dalida, Edith Piaf en niet te vergeten Gilbert Bécaud. Van laatstgenoemde zanger, die in 2001 op 74-jarige leeftijd overleed, stond het nummer Nathalie in 1974 ook een maand lang in de Nederlandse hitlijsten. Bij ons hoort u hem vandaag met het nummer Et maintenant.

Dit schitterende nummer, Your Song, van Elton John, is afkomstig van zijn tweede album, dat in 1970 uitkwam. Toen ik de film Rocketman zag, die gebaseerd is op het leven van Elton John, verbaasde het mij te zien dat deze ster van wereldformaat opgroeide als een iets wat timide, eigenzinnig jongetje. Toch wist deze inmiddels 79-jarige zanger, componist en pianist uit te groeien tot een ster van wereldformaat die met meer dan 300 miljoen verkochte opnamen een van de best verkopende zangers ooit is. Hij kende problemen met drank en drugs, maar zette zich sinds de jaren 80 in voor de strijd tegen AIDS. Helaas kampt Elton tegenwoordig met ernstige gezondheidsproblemen. Hij kreeg een flinke ooginfectie die hem bijna blind maakte en hij heeft diabetes type 2. Het volgende nummer wordt weer gezongen door Cliff Richard. Eigenlijk heet hij Harry Roger Webb. Omdat hij Harry nu niet bepaald een flitsende artiestennaam vond, veranderde hij al in 1959 zijn artiestennaam in Cliff. Sinds hij in 1995 werd geridderd door Queen Elizabeth, is Cliff Richard ook zijn officiële naam. Vanaf de jaren 50 tot 2000 was hij regelmatig te vinden in de Nederlandse en Belgische hitlijsten. In 1999 had hij in zijn thuisland het Verenigd Koninkrijk zijn laatste nummer 1 hit met het nummer Millennium Prayer. Wij draaien nu van hem het nummer Needing a Friend.

Tja, vindt u het niet prachtig dit lied? Claudia de Breij was het en zij zong Zin in Sleur met jou. Dit lied gaat over de onverwachte schoonheid en de diepe rust van een saai voorspelbaar leven met je geliefde. Claudia werd in 1975 in Utrecht geboren en werd vooral bekend als cabaretière. Daarnaast is ze presentatrice, zangeres, radio-dj en schrijfster. In 2011 had ze een grote hit met het zelfgeschreven nummer Mag ik dan bij jou? Opmerkelijk is dat zij zeker 10 prestigieuze prijzen ontving. Daarnaast kreeg ze in 2000 een penning van de gemeente Schiedam omdat zij zich expliciet uitspreekt tegen haat en discriminatie en voor liefde en diversiteit. Ook schreef ze in 2000 ter gelegenheid van de 18e verjaardag van onze kroonprinses Amalia het boek Amalia. Dan kunt u nu luisteren naar een wel heel bijzonder dubbelnummer. Het is het lied Hey, That's No Way to Say Goodbye van Leonard Cohen. U hoort eerst de originele versie van deze in 2016 overleden Canadese singer-songwriter en daarna wordt het gezongen door Herman van Veen en Laurie Spee.

Hoorde u net Laurie Spee, die meezong met Herman van Veen? Het nu volgende nummer zingt ze alleen. Het is afkomstig van het album Promises, dat in 1997 werd uitgebracht. Genoemd album kreeg als ondertitel Laurie Spee sings Herman van Veen, omdat alle songs op dit album liedjes van Herman van Veen zijn die in het Engels werden vertaald. Wij draaien nu voor u het nummer Feel a Certain Tenderness, dat de vertaling is van Dat Tedere Gevoel.

Dit was de uit Birmingham afkomstige groep UB40 met het nummer Can't Help Falling in Love with You. Deze in 1978 opgerichte groep is tot op de dag van vandaag actief. De band heeft zowel muzikaal als qua afkomst een sterk multicultureel karakter. Gedurende ruim 50 jaar bestaan heeft de band meerdere grote hits gehad, waaronder ook een aantal nummer 1 versies. En dat waren voornamelijk covers. Enkele bekende hits zijn I Got You Babe, Sing Our Own Song en Kingston Town. Iedere zichzelf respecterende zanger heeft op enig moment een album uitgebracht met duetten. Niet alleen Frank Sinatra deed het, maar ook Tom Jones, Julio Iglesias en Benny Nijman. Ook Cliff Richard deed dit. In 2006 kwam van hem het album Two's a Company uit. Hierop zingt hij nummers met artiesten als Sarah Brightman, Phil Everly, Lulu en Barry Gibb. Ik koos van dit album het nummer Up Where We Belong, dat hij zingt met de populaire Canadese zangeres Anne Murray.

U hoorde Linda Ronstadt met een van haar grootste hits. En dat was het uit 1989 daterende nummer I Need You. Linda werd in 1946 in Tucson, Arizona geboren en is dus inmiddels 80 jaar. Ze brak in 1970 door met haar door pop beïnvloede country rock. Ze sleepte maar liefst 11 Grammys in de wacht. In 2011 stopte ze met zingen, omdat bij haar de ziekte van Parkinson was geconstateerd. Het nu volgende, door Lou Reed gezongen nummer, is een van mijn persoonlijke favorieten. Reed schreef dit lied nadat hij een zonnige middag met zijn vriendin in het park had doorgebracht. Rob de Nijs bracht van dit lied de Nederlandse versie uit onder de titel Lome Dag. De versie van Lou Reed die wij nu draaien heet Perfect Day.

Nou, we waren het even niet met elkaar eens, maar ik kwam er eerst nog even tussendoor. Dit is ook een van de artiesten die ik heel graag beluister. Het was Sarah McLachlan en zij zong het nummer I Love You. Sinds deze in 1968 in Canada geboren zangeres doorbrak, werden er tientallen miljoenen albums van haar verkocht. Haar eerste platencontract tekende ze in 1988 op 20-jarige leeftijd bij het onafhankelijke label Network. Al haar albums deden het even goed. In 1977 trouwde ze in Jamaica met drummer Ashwin Good, met wie ze 2 dochters kreeg. En dan gaan we verder met een dubbel nummer. Het is het door Fred Ebb en John Kander geschreven nummer My Coloring Book, dat in 1962 voor het eerst op de plaat werd gezet door Sandy Stewart. Niemand kon toen vermoeden dat het later veelvuldig zou worden gecoverd. Agneta Faltskeuk, de blonde zangeres van ABBA, bracht in 2004 zelfs een eigen album uit onder die naam. Bij ons wordt dit nummer achtereenvolgens gezongen door Dusty Springfield en Cliff Richard.

Ja, en dan moet u het nummer van Cliff Richard even te goed houden. Soms loopt het allemaal gesmeerd, soms wat minder. En we gaan verder met een ander nummer. Het is een heel populair nummer. Het is het lied Guantanamera, dat in de jaren 20 van de vorige eeuw werd geschreven door radiomaker Josita van Fernandez. Het muzikale trio The Sandpipers nam het nummer in 1966 op, zoals het was aangepast door Pete Seeger. Het nummer kwam in de hitlijsten terecht en werd vervolgens door diverse artiesten gecoverd. U hoort nu hoe het nummer klinkt als het wordt gezongen door José Feliciano.

Na José Feliciano hoorde u eerst nog het nummer dat u te goed had van Cliff Richard, Coloring Book. En daarna draaiden wij I Remember Elvis Presley, dat in 1977 werd geschreven naar aanleiding van het onverwachte overlijden van Elvis. Het is van de hand van zanger, componist en muziekproducent Ari Eddie Owens, die het onder de naam Danny Mirror op de plaat zette. De naam Ari Eddie Owens zal u misschien niet heel veel zeggen, maar hij was al heel jong bezig met muziek. Op zijn 13e al organiseerde hij optredens met zijn coverband, die hij ook zelf presenteerde. Het zal u dan ook niet verbazen dat hij niet alleen de producent was van het nummer The Summer of 71 van Bolland en Bolland, maar ook de man achter het nummer Dingedong, waarmee Teach In het Eurovisie Songfestival won. Na een lied over Elvis Presley moet ik ook wel een nummer van Elvis draaien. Jaarlijks bezoeken duizenden mensen Graceland, het landhuis waar Elvis woonde toen hij overleed en dat later een museum werd. Al in 2016 werd er de 20 miljoenste bezoeker ontvangen. In 1991 werd het pand geregistreerd in de National Register of Historic Places en in 2016 werd het zelfs een National Historic Landmark. Luistert u nu met ons naar Elvis Presley met It's Now or Never.

U hoorde de Ierse zanger David McWilliams met het fraaie nummer Can I Get There by Candlelight, dat hij in 1968 op de plaat zette en waarmee hij ook in de Nederlandse hitlijsten terechtkwam. McWilliams overleed in 2002 op 56-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Rob de Nijs had in 1976 vervolgens heel veel succes met de Nederlandse versie van dit nummer, die Zet een kaars bij je raam vannacht heette. Het kwam uit als single en stond vervolgens 9 weken in de top 20. Wist u dat Tom Jones in juni 86 jaar is geworden? Hij is dus een tijdgenoot van Cliff Richard. Hij is ook afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en hij kan, net als Cliff, terugblikken op een carrière van ruim 60 jaar. In de jaren 60 en 70 stond hij regelmatig in de hitlijsten met nummers als It's Not Unusual, Delilah en The Green Green Grass of Home. Bij ons hoort u hem nu met het nummer She's a Lady.

U hoorde de niet zo heel bekende Franse zangeres Nicole de Monde met het wel heel bekende nummer La Vie en Rose, dat al in 1946 door Edith Piaf op de plaat werd gezet. Het leven van Piaf was even bijzonder als dramatisch. Ze overleed in 1963 op 47-jarige leeftijd en werd begraven op de Parijse begraafplaats Père Lachaise, waar tot op de dag vandaag dagelijks bloemen op haar graf worden gelegd. Ook heeft ze een eigen museum aan de Rue Crespin du Gast. Het nummer dat u zojuist hoorde werd door talloze bekende artiesten, onder wie Donna Summer, Grace Jones en ook Madeline Peru gecoverd. Dan hebben we nog een laatste dubbelnummer voor u. En dat is het nummer When You Walk in the Room. Het wordt eerst gezongen door ABBA-zangeres Agnetha Valskeuk en daarna kunt u horen hoe het klinkt als het wordt gezongen door Cliff Richard.

Net als mijn zaterdagcollega's van de Rozo Express, draai ik met enige regelmaat werk van Rob de Nijs. Nadat hij in 1963 doorbrak met Ritme van de Regen, had hij een carrière die zijn weerga niet kent. Hij heeft nog altijd talloze fans en er is in ons land nauwelijks een theater te vinden waar hij niet heeft opgetreden. Vandaag draai ik van hem een nummer dat afkomstig is van het in 1994 uitgebrachte album met de titel Iets van een Wonder. Hiervan koos ik het nummer dat de Nederlandse versie is van de hit Right Here Waiting van Richard Marx. De Nederlandse titel van dit nummer is Waarheen je ook gaat.

Waarschijnlijk wel de stem van de populaire Spaanse zanger Julio Iglesias. Hij zong een hit van Elvis Presley met de titel Can't Help Falling in Love uit 1961. Iglesias werd internationaal bekend met zijn gevarieerde repertoire. Hij zong uiteraard veel in het Spaans, maar bracht ook talloze fraaie Engelse nummers uit. Een van de mooiste daarvan vind ik persoonlijk het nummer Vincent, over het leven van Vincent van Gogh. Julio Iglesias, inmiddels 82 jaar oud, is de vader van de zangers Enrique en Julio José Iglesias. Onlangs vond ik een album van Paul de Leeuw dat uitgebracht werd in 2014. Dit album heet De Leeuw zingt Long. Paul brengt hiermee een ode aan Robert Long die in 2006 op 63 jaar

nu denken dat ik niet eerlijk meer ben of ontrouw? Als ik mijn lichaam aan anderen wil schenken, zegt dat nog niet dat ik niet van je hou. Vanaf mijn jeugd heb ik altijd gevlinderd. Ik heb vaak mijn bed gedeeld, soms wel met drie. Zo is mijn leven, het heeft niemand gehinderd. Het ging om de liefde en niet om met wie.

anders bezit werden door het stadhuis in te gaan. Tracht eens te kijken naar het bos door de bomen en wees maar niet bang voor een vriendelijk woord. Kijk onbevangen naar dingen die komen en zorg dat je nooit

Dit was de in 1940 in Chicago geboren zangeres Timmy Euro met het nummer Tears on My Pillow. In 1952 verhuisde Timmy naar L.A. en in 1959 op haar 17e nam ze haar eerste plaatje op voor Liberty Records. Met haar in 1961 uitgebrachte debuutsingle Hurt scoorde ze een nummer 1 hit. Daarna had ze in de jaren 60 en 70

toch nog een aantal hits, maar het succes van Hurt werd nooit geëvenaard. In Nederland maakte ze een comeback toen ze de belangrijkste gast was in een tv-gala rondom de platentiendaagse. Vervolgens woonde ze zelfs een aantal jaren in Nederland, maar keerde in de tweede helft van de jaren 80 terug naar de Verenigde Staten. Ze overleed in 2004 op 62-jarige leeftijd. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Dit was T42, met bijzonder veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En de techniek was vandaag in handen van Nout Struik, waarvoor heel hartelijk dank. Dit programma wordt zondagmiddag bij Rozo Radio herhaald van 2 tot 4. En op maandagavond is het bij de ORTS te horen van 7 tot 9. Live ben ik er weer voor u volgende week donderdag rond de klok van 1 uur. Heel graag. Tot dan!

0: Marcel Vermeer, een goedemiddag. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. Rusland heeft bij aanvallen op Oekraïne meer dan 70 raketten en 280 drones ingezet. Dat meldde de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden zeker 8 doden zijn gevallen. Zelensky had eerder al gewaarschuwd dat er een grote aanval aan zat te komen. Hij meldde dat 260 drones konden worden teruggehouden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: uur per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.
2: En bij de minuut, Wim's kinderspel. Weet je nog wel, in de archipel. Wim Dufay is een ras echt Japan, want hij komt uit ons mooi insulinde vandaan. Hij was nauwelijks 1 jaar, of hij kreeg het voor mekaar. Sprak 4 talen, dat klinkt wel wat raar. Hollands, Duits, veel Japans en Maleis. Voor een kind van 1 jaar maakte hij het grijs. Maar hij sprak met succes, zonder enkele les. Wat was dat van het kind eigenwijs?

een hand. Die hebben ze op zijn hoofd gegooid, toen liep hij in verband. Het bloed liep van zijn snuffertje, dat gebeurt alleen in het apenland. Paderewski is een pianist, die haalt muziek.

toe, want ik ben zo blij. Hats! Men kan van Wim niet zoveel als van Bed vertellen. Wim is rustig, gewichtig en bedaard. Hij is een man die voor hij spreekt een keertje nadenkt.

in de havermout. Ze heeft een flinke echtgenoot en woont nu bij de tafelpoot. En moeder me zegt aangedaan, het is allemaal heel goed gegaan. Ze zag er zo snoezig uit, ze was een allerliefste bruid. En vader zegt heel erg bedroefd, ik heb niet eens van spek geproefd. Ik moest zo huilen van verdriet, en als ik huil dan eet ik niet. Jazeker, ik was erg ontroerd, maar geef me nou dat stukje zwoerd. Het gaat per slot om hun geluk, nee, niet dat aangebeten stuk.

voorbeeldige lange staart van Bas. En nu een lied over een individualiste, een bohemienne die lak heeft aan conventies en zeker niet houdt van het hofprotocol.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. Bij netbeheerder Enexis blijft de wachtlijst voor aansluitingen op het stroomnet toenemen, ondanks een flinke capaciteitsuitbreiding van het net. Dat meldt Enexis, die netten beheert in het zuiden, oosten en noorden van Nederland. Het bedrijf investeerde de afgelopen maanden 1,1 miljard euro om het stroomnet uit te breiden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het
1: uur na uur

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Reisorganisatie Corendon heeft op Kreta enkele tientallen reizigers uit voorzorg naar een ander hotel verplaatst vanwege de bosbrand die sinds gisteravond woedt op het Griekse eiland. Sunweb bracht ook al ruim 250 reizigers in veiligheid om de brand op het eiland. TUI heeft op dit moment geen accommodaties die zich in de buurt van een natuurbrand bevinden. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er in het oosten regen- of onweersbuien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De jaarlijkse herdenking in Rotterdam van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde Joodse Rotterdammers is verstoord door een aantal betogers en tijdelijk stilgelegd. Dat meldt een ANP-verslaggever. Demonstranten riepen leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur in Nederland. Nadat ze waren verwijderd, ging de plechtigheid door. De rechtbank in Arnhem heeft TBS met dwangverpleging opgelegd aan een man van 39 voor het bedreigen van de burgemeester van Arnhem.

Ahmed Marcouche. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari dit jaar mailtjes waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen. De scheepvaart door de straat van Hormuz lijkt weer wat aan te trekken, ondanks de strijd in het Midden-Oosten. Zo is er de afgelopen nacht ook een door Qatar Energy beheerde gastanker door de belangrijkste zeestraat bij Iran gevaren. En dat is het eerste schip van dit type dat volgens de scheepvolgdata de waterweg heeft verlaten sinds 11 juli. De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar sterker gegroeid dan verwacht. Volgens het Duitse statistiekbureau des Staates steeg het bruto binnenlands product met 0,2%. Economen hadden gerekend op een kleinere groei van 0,1% door de gevreesde impact van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Bij een matige westelijke wind is het 24 graden in het noordwesten tot 32 in het oosten en zuidoosten. Vanavond nog lange tijd zonnig en vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud-politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met

0: Veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: beste wensen, hè.
1: Dit is geen tijd van boos gerucht, van duivelswerk en grove klucht, van zwarte pest en rook.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben ontkend dat zij een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaans schip in de Egyptische haven Safaga. Volgens de groep is het bericht volledig onjuist en hebben zij geen actie ondernomen in het gebied. Eerder meldde Amerikaanse media dat er sprake was van een incident. Door de extreem lage waterstand in de Donau zijn bij het Servische Kostolac resten van een mammoet zichtbaar geworden. Volgens lokale archeologen gaat het om botmateriaal dat normaal onder water ligt. De vondst kwam aan het licht omdat het rivierpeil verder is gezakt. De autoriteiten onderzoeken de locatie om te bepalen wat er precies is gevonden. In Zwitserland is een oud politicus opgepakt omdat hij wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van meerdere ex-partners en een minderjarige. Volgens justitie zou hij vrouwen hebben gedrogeerd met middelen die hij via zijn werk kon verkrijgen. De man ontkent de beschuldigingen. Het onderzoek loopt en er kunnen nog meer slachtoffers zijn. Op de Merwedebrug zijn bijna 100 vrachtwagenchauffeurs beboet omdat ze ondanks een verbod toch over de brug reden. Rijkswaterstaat controleert extra omdat de constructie kwetsbaar is en zwaar verkeer risico's oplevert. De politie zegt dat chauffeurs het verbod kennen, maar het toch negeren. De boetes moeten een herhaling voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Ja, maar het is weer 8 uur, hoogste tijd hier bij Rozo Radio voor het programma Listen to the Music. En dat op jouw donderdagavond van 8 tot 10 uur. Nou, het is verhinderd die het andere dingen te doen. Dus je zal het vanavond alleen met mij moeten doen. Maar zoals elke week natuurlijk, met disco schoenen weer aan.

dat zijn zo van die discoplaten op jouw donderdagavond. Elke keer twee voor het begin van In The Mood. Nee, Listen To The Music In The Mood. Dat is op maandag. En ja, die zijn dan speciaal voor mij. Ik heb mijn schoenen ook weer aan. Ik heb op de gang eventjes gestaan. Ik ben ook weer helemaal buiten Westen. Maar dan mag de pret niet drukken. Want we gaan gewoon verder met lekkere muziek tot de klok van 10 uur.

De Baseballs waren dat en ze treden nog steeds op. Alleen de hype is er een beetje af met de covers die ze maakten, zoals deze Umbrella. En daarvoor Queen, Who Wants to Live Forever? Ja, wie niet?

0: Dan heb je een keer heel rustig weg, deze van Peter Kent en de It's a Real Good Feeling. En dat zie je zo bij Rosa Radio. Daarvoor natuurlijk Jack Jusjeval, Jack Denijs met Papa Was a Poor Man. En je blijft natuurlijk luisteren tot de klok van 10 uur.
1: Wat een zomer, wat een zomer. Je ziet de zon, je voelt de warmte en je hoort Rosa Radio. Lekker.

Heerlijk geluid van Tom Jones, He's a Lady. Lekker terug in de tijd hier op de donderdagavond. En natuurlijk ook met Two Brothers on the Fourth Floor en Never Alone. Het is de hoogste tijd voor ons country blokje rond de klok van 8:30. En dat is het inmiddels. Hier is Dick van Altena.

0: Wat een zomer. Je ziet de zon, je voelt de warmte en je hoort Rozo Radio.
1: Ja, zeg, daar luister je nou ook naar Rozo Radio. Natuurlijk het programma Listen to the Music. En ons countryblokje was Ferlin Husky, Wings of a Dove, die hoorde je net. Sarah Even en I'm So Lonesome I Could Cry. Hoor die Engelse teksten af en toe. Maar ja, dat ligt in mijn eigen. Boxer Willie hadden we ook nog een Country Music Nightmare. En Dick van Altena, daar begonnen we mee. Die arm om mijn schouder. En ze zal je denken van, ja, dat is toch geen country plaat. Wel, de Nederlandse versie. Your arm on my shoulder. Nou ja, vooruit. Misschien sta je wel op de camping en heb je net je kinderen weer opgehaald. Van de kinderdisco. En misschien hebben ze hier wel op gedanst. Je weet het maar nooit.

ik weet niet wat het met jullie is, dan ben ik volop aan het meezingen. Ze zijn helaas solo gegaan, allebei. Nick en Simon, daar hebben we het natuurlijk over. Maar ze zitten er toch weer over na te denken om toch weer samen te gaan zingen. Dat is afwachten, maar er was een oude hit. Rosanne, misschien wel de grootste. Daarvoor speciaal voor de kleintjes op de camping of in jouw vakantiehuisje waar je ook bent. De kinderdisco natuurlijk, Kabouterplop en de kabouterdans. Waar gaan we nou naartoe? Even kijken waar men... Nee, dat mag ik niet zeggen. Deze wel. Blijven nog even in Nederland. Hier is Cressip. Rozo Radio.

0: Christina Aguilera, Hurt. Daarvoor Cressip, I Won't Stay. En wat luister je naar?
1: Rozo Radio. Internet Radio.

Ja, ik zeg het bijna elke donderdagavond. Muziek door de jaren heen. Ook deze van Roxy Music. More Than This. En daarvoor de Cordettes. Met In The Summertime. Wat dacht je van deze?

0: muziek uit de oude doos. En niet uit de platenkast, nee, uit de oude doos. Middleland Road en Sole Sole. En daarvoor hadden ze ook nog een hitje met Chirpen Chirpen Cheep Cheep. Ken je die nog? Nou, heerlijk plaatje. Nou, misschien volgende week, je weet het maar nooit. En daarvoor hadden we ook nog Major Tom. Een beetje oorlogsgebeuren van Peter Schilling. Het is de hoogste tijd voor...
1: Festival Verleden.

Wie heeft hem niet 100 keer gezien? De film Grease. John Travolta, Olivia Newton-John. En dit was de Grease medley. Daarvoor hadden we Sinsel den Sermain. Dat was de... Ja, ik denk niet dat ik het goed uitspreek. Ze komen naar Denemarken en dat was het festival verleden. En het heette The Twist of Love. Muziek uit Nederland.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Nou, weet je dat ook weer? Cliff Richard, samen met de Young Ones en natuurlijk Living Doll. Daarvoor hadden we Annie Schilder en Jan Keizer en Take Me to Ibiza. Engelbert Humperdinck.

veel te jong van ons heen gegaan. Ja. Ons Bartje. Samen met Lee Towers, ik wou dat ik een tovenaar kon zijn. En dat sloeg eigenlijk een beetje op de volgende plaat die er gaat komen. Maar daarvoor hadden we natuurlijk ook nog The Spanish Nights is Over. En Engelbert Humperdinck. Want we kunnen het heel goed gebruiken, zowel in Spanje, Frankrijk, maar ook hier in Nederland.

0: Jij zegt dat het goed voor me is omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

Ja, dat was hier dan Matthias Rhyme en Verdammt Ik Lief. Dicht daarvoor Jeremy Jackson samen met Pia Zadora en When the Rain Begins to Fall. Ja, het is echt nodig dat er een beetje regen valt, zowel eigenlijk in heel Europa. Want vooral waar er natuurlijk de branden zijn, want het is allemaal niet zo goed. We gaan er een gebedje op doen.

0: van Arsan.
1: Oh, muziek uit Turkije, Tarkan en Simarik. En daarvoor natuurlijk Robbie Williams en zijn Angels. Oh, deze is ook leuk.

Did It Again. En Q-Zone. Dracosta Die Man, ofwel die tij. Ja. Oh, het zit erop. Tijd voor iets verfrissend. De thee is op. Het programma is op. Maar niet getreurd. Aanstaande zaterdag. Luister je misschien weer naar Rozo Radio. En dan s'avonds tussen 7 en 9. Het programma Jukebox met Arie. Ik hoop dat je luistert. Voor vanavond nogmaals bedankt. Dan ga je vannacht weg met vliegtuig of met de boot of met de auto. Fijne vakantie.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Tussen 11 en 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch, omdat ProRail op meerdere plekken aan het spoor werkt. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht kunnen omreizen via Rotterdam en moeten rekening houden met extra reistijd. Er rijden wel stop- en snelbussen tussen de diverse stations. Hongarije heeft zijn burgers opgeroepen energie te besparen nadat een reactor in de kerncentrale van Pax is uitgevallen. De storing zorgde voor een flinke daling in de stroomproductie. Het land roept huishoudens op om zuinig om te gaan met elektriciteit totdat de reactor weer operationeel is en de situatie is genormaliseerd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag!

achter mij, de lage vlakte achter mij. Ik laat mijn land voor wat het is, mijn huis, mijn hart en mijn bezit. En ik volg het spoor van oude schepen, ver voorbij de evenaar. Ik volg het spoor van wie mij lief is. Zo heeft mijn hart de koers bepaald.

denken wat je voelt. Ik denk aan hoe je lacht. Ik denk aan alle liefde die jij hebt gegeven. En wat

0: inderdaad echt heel, heel mooi gezongen. Dankjewel.
1: Rozo Radio. Internet.

mijn liefste, hoe kun je nu denken dat ik niet eerlijk meer ben of ontrouw? Als ik mijn lichaam aan anderen wil schenken, zegt dat nog niet dat ik niet van je hou. Vanaf mijn jeugd heb ik altijd gevlinderd. Ik heb vaak mijn bed gedeeld, soms wel met drie. Zo is mijn leven, het heeft niemand gehinderd. Het ging om de liefde en niet om met wie.

bezit werden door het stadhuis in te gaan. Tracht eens te kijken naar het bos door de bomen en wees maar niet bang voor een vriendelijk woord. Kijk onbevangen naar dingen die komen en zorg dat je nooit je gevoelens

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Wapenfabrikant Heckler & Koch profiteert sterk van de wereldwijde stijgende defensieuitgaven. Volgens het bedrijf is de vraag naar vuurwapens nog nooit zo groot geweest. Vooral Europese landen bestellen meer materieel door de oorlog in Oekraïne. Het concern zegt dat de productiecapaciteit volledig benut wordt en dat nieuwe orders blijven binnenkomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover het nieuws.

Mm-hmm.

Dat zijn 10 tanks van een verlaten fabriek en begon te fermenteren. Daardoor had het dorp voortdurend stankoverlast. Een gespecialiseerd bedrijf snijdt de tanks open en voert het mengsel af. De schoonmaak duurt tot ongeveer oktober. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde, veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. In het oosten van Engeland zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand bij Dunwich, dat meldt de BBC. Het gaat vooral om vakantiegangers op een caravanpark. Inmiddels heeft de brand 150 hectare verwoest. Eerder was dat nog 10 hectare. De brandweer noemt het een van de grootste branden in de regio. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog en onbewolkt met veel zon en temperaturen rond de 26 graden. In de nacht koelt het af naar ongeveer 18 graden. Volgens de verwachtingen blijft het rustige zomer weer nog even aanhouden. En tot zover. Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen.

vuurwapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf